गलत हो वह राह दिखाओ, लेकिन जहां मैं सही हूँ वहां मेरा साथ निभाओ।

0: tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.
7: Gita Kasar. Jo hua, achha hua. Jo ho raha hai, wo achha hi ho raha hai. Jo ho raha hai, wo achha hi ho raha hai. Jo hoga, wo bhi achha hi hoga. Tumhara kya gaya, jo tum rote ho. Tumhara kya gaya, jo tum rote ho. Tum kya lekar aaye the, jo tumne kho.

0: Rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22. 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoef.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: regelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsel, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delftmeer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsel.
3: U luistert naar Hindustani Radio,
4: Radio Fahun.
5: Digitale radio, fahunfm.nl.
6: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahun Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
9: सुनने वालों यहां तक आपने सुने हैं विज्ञापन और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं जरा सा हम देखें जी हां फिल्म का नाम है जहर इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वो लम्हे वो बातें अतीफ असलम आपको सुनाने वाले हैं

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-625-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073-625-2247.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Chanti, goedemiddag op deze maandagmiddag van 11 mei 2026. Ik heb begrepen, Suriname verzuipt, Paramaribo verzuipt onder het regenwater. De straten lijken bijna op rivieren. Maar ja, wat kan je eraan doen als het volk zelf zo slordig en vies is dat ze alles op straat gooien. Gewoon in afvalwaterputten gooien ze alles, zelfs in de rivier. En in water gooien ze ijskoelkasten, verouderde koelkasten, verouderde fornuizen. Alles wordt gewoon gedumpt. Met het gevolg dat ja, de regering kan doen wat ze wil. Maar als je hieraan, aan het gedrag van de mensen, geen wending geeft, gaat dit blijven doorgaan. Dus regering op regering, ze hebben alles gedaan om de afwatering goed te doen. Maar ja, als je de grachten vol gooit met dumpvuil, dan krijg je dit. Het eerste bericht dat ik ook lees heeft als titel: Paramaribo verdinkt niet door regen alleen, een ingezonden stuk van de hand van Niel Kalpoe, beëdigd landmeter. En hier volgt het bericht, een ingezonden bericht, hier volgt het. Een landmeetkundige visie op de wateroverlast in onze hoofdstad. Bij vrijwel iedere stevige regenbui lopen straten, erven en woonwijken in Paramaribo onder water. Wat vroeger incidenteel voorkwam, lijkt tegenwoordig een structureel probleem te zijn geworden. Veel mensen wijzen direct naar hevige regenval of klimaatverandering, maar als landmeter zie ik dat de oorzaak dieper ligt. Even kijken. De oorzaak ligt dieper, ja. Paramaribo ligt in een laaggelegen kustgebied en helt geleidelijk af richting de Atlantische Oceaan. Rondom het Onafhankelijkheidsplein ligt het terrein ongeveer 3 meter boven de gemiddelde zeespiegel, terwijl grote delen in noordelijke richting slechts ongeveer 1 meter boven zeeniveau liggen. Door deze zeer geringe helling stroomt regenwater van nature langzaam af. De ondergrond van Paramaribo bestaat bovendien uit kleilagen met daartussen oost-west lopende zandritsen. Deze zandritsen vormden van nature de hogere delen van het landschap. Historisch werden daarop de belangrijkste wegen en bebouwing aangelegd, zoals de Hoge Straat, Gravenstraat en Kwattenweg. Tussen deze hogere zandruggen lagen natuurlijke laagten en geulen waar regenwater zich verzamelde en afstroomde. Juist in deze laaggelegen zones werden vroeger grachten en afwateringskanalen aangelegd, zoals de Limesgracht en de Drambrandesgracht. De koloniale inrichting van Paramaribo hield dus uit nadrukkelijk rekening met de natuurlijke waterhuishouding van het gebied. Door de jaren heen is Paramaribo echter sterk verstedelijk. Grote oppervlakten zijn verhard door asfalt, beton en bebouwing. Vooral laaggelegen gebieden zijn zonder voldoende ruimtelijke planning verkaveld. Hierdoor is het aantal daken verharden ervan en verharde erven en wegen enorm toegenomen. Regenwater kan daardoor veel minder infiltreren in de zandlagen van de bodem. Het hemelwater wordt tegenwoordig verwerkt direct afgevoerd naar trenzen en sloten. Daarnaast zijn de regenbuien door klimaatverandering steeds intensiever geworden. In korte tijd valt tegenwoordig veel meer hemelwater dan vroeger. Dat vraagt om een afwateringssysteem met een aanzienlijk grotere capaciteit. Maar precies daar zit een groot probleem. Paramaribo beschikt niet over voldoende hoofdkanalen om al dat water snel af te voeren richting zee of de Suriname rivier. Veel trenten en loosingskanalen zijn bovendien slecht onderhouden, dichtgeslipt of vernauwd. Daar komt nog een belangrijk technisch aspect bij. Paramaribo ligt slechts beperkt hoger dan de rivier en de zee. De natuurlijke afwatering van de stad gebeurt grotendeels op basis basis van gravitatie. Water stroomt immers van hoog naar laag. Maar wanneer het waterpeil in de rivier of zee hoog staat tijdens vloed, kan het overtollige regenwater nauwelijks worden afgevoerd. De getijgegevens van de maritieme autoriteit Suriname MAS laten zien dat hoogwaterstanden kunnen oplopen tot ongeveer 260 à 268 centimeter, terwijl laagwaterstanden dalen tot ongeveer 55 à 67 centimeter. Tijdens hoogwater wordt de natuurlijke afvoer van Paramaribo dus ernstig beperkt. Het regenwater kan pas goed wegstromen wanneer het eb wordt. Dat betekent feitelijk dat Paramaribo tijdens zware regenval afhankelijk is geworden van het getij. De oplossing ligt daarom niet alleen in het graven van meer trenchen. Suriname zal fundamenteel anders moeten omgaan met ruimtelijke ordening en waterbeheer. Regenwater zou eerst tijdelijk moeten worden opgevangen in retentiegebieden, zwampen, waterbuffers en infiltratiezones voordat het gecontroleerd wordt afgevoerd. Daarnaast moet serieus worden geïnvesteerd in grootschalige hoogtekaarten, hydrologische studies en digitale terreinmodellen. Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening zal op basis van betrouwbare geo-informatie duurzame afwateringssystemen moeten ontwerpen en beheren. Ook zal moeten worden nagedacht over een structureel financieringsmodel, zodat voldoende middelen beschikbaar komen voor onderhoud, uitbreiding en modernisering van het afwateringssysteem van Paramaribo. Wateroverlast in Paramaribo is daarom niet langer alleen een natuurverschijnsel, het is vooral een ruimtelijk en bestuurlijk probleem geworden. Aldus een ingezonden stuk van de hand van Neil Kalpo, Bachelor of Science, beëdigd landmeter. Tot zover dit artikel uit Star News.

LCV biedt agrariërs snelle resultaten bij bodemonderzoek. Landbouwers kunnen met een Soil Nutrient Tester Kit veel sneller de resultaten van hun bodemonderzoek verkrijgen dan voorheen het geval was. Voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Veeterij, LVV, kunnen hierdoor ook betere adviezen geven aan agrariërs. Alle resultaten worden vastgelegd in een landbouwrapport dat aan de betreffende landbouwer wordt verstrekt. LVV biedt deze dienstverlening kosteloos aan. Sucarina Adjocentono, senior researcher van de afdeling bodemonderzoek en agrohydrologie van het ministerie, zegt dat snelheid en gerichtere advisering de belangrijke voordelen zijn van de Soil Nutrient Tester Kit. Zij verzorgde eerder trainingen voor voorlichters uit Wanica, Saramaka en Paramaribo. Vorige week werden ook voorlichters uit Nikeri en Koroni getraind in het gebruik van de kits. Volgens William Waidu, LVV-onderdirecteur Regio West, kunnen voorlichters boeren voortaan beter begeleiden voordat ze investeren in hun aanplant. Met een nieuwe methode kunnen boeren sneller gegevens krijgen over hun bodem, zodat zij op het juiste moment de juiste bemesting kunnen toepassen. Natasha Badal, voorlichter van LVV Nikeri, benadrukt het praktische voordeel van de kit. Vroeger moesten we bodemstralen opsturen naar Paramaribo. Tegen de tijd dat de resultaten terugkwamen, had de landbouwer soms al geoogst of was hij van plan een ander gewas te planten. Met deze kit kunnen we veel sneller resultaten doorgeven en advies geven over geschikte meststoffen, zegt Natasha Badal, voorlichter van de LVV. Ook Revilio Friesde, voorlichter en waarnemend resortleider van LVV in Koroni, noemt de nieuwe werkwijze een grote vooruitgang. Volgens hem, Revilio Friesde, moesten landbouwers vroeger soms 3 tot 6 maanden wachten op resultaten van bodemonderzoek, terwijl de gegevens nu binnen 1 dag beschikbaar kunnen zijn. De Soil Nutrient Tester Kits zijn geschonken door de World University Service of Canada, WUSC, volgens Vasha Bujarat, Climate Smart Agriculture Officier van de WUSC, zijn zowel de schenking van de kits als de trainingen gebaseerd op de behoefte van landbouwers aan snellere bodemanalyses. Zij benadrukt, Vasha Bujarat, benadrukt dat een goede bodemanalyse essentieel is voor landbouwers om inzicht te krijgen in de voedingsstoffen in hun bodem, zoals stikstof, kalium en fosfor. Op basis daarvan kunnen boeren beter bepalen welke gewassen geschikt zijn en welke bemesting in elke fase van de teelt nodig.

man gewond bij vermoedelijke drive-by shooting aan Verlengde Hoge Straat. Bij een schietincident aan de Verlengde Hoge Straat is gisteravond de man gewond geraakt. Volgens voorlopige informatie werd het slachtoffer aangevallen door twee gemaskerde en gewapende mannen. De daders zouden vanuit de voertuig schoten hebben gelost, waarna zij in onbekende richting zijn weggereden. Het slachtoffer liep een schotverwonding op aan het linker onderbeen. Na de eerste hulpverlening werd hij afgevoerd voor medische behandeling. Over zijn toestand is vooralsnog geen nadere informatie bekendgemaakt. De politie vermoedt dat het gaat om drive-by shooting en heeft de omgeving afgezet voor sporenonderzoek. De chauffeurs zijn belast met het verdere onderzoek naar de identiteit van de schutters

geen zicht op oplossing voor ontwatering. Het gevolg is dat landbouwers dreigen alles te verliezen. Behalve de enorme wateroverlast in Paramaribo zijn vooral landbouwers en boeren in Wanica en Saramaca die niet hoeven te rekenen op een snelle oplossing voor de ontwatering. Opeenvolgende regeringen hebben verkeerde beslissingen genomen over de aanpak van het probleem. Het Saramaca-kanaal verbindt de Suriname met de Saramaca-rivier. Het kanaal moet zorgen voor de ontwatering van delen van Paramaribo, Wanica en Saramaca. Erven, wegen en uitgestrekte landbouwpercelen staan onder water, terwijl het waterpeil nauwelijks zakt. Vooral landbouwers in onder meer het Leidingengebied, Wanica en Saramaca, vrezen enorme verliezen nu complete aanplantingen dreigen te verrotten. De leidingen die voor de afvoer van overtollig water moeten zorgen zijn lang niet opgehaald en zijn ook beperkt in bergingscapaciteit. Wat de situatie volgens deskundigen extra ernstig maakt, is dat de afwatering via het Saramaca-kanaal grotendeels verstopt, vastloopt. De sluis bij Uitkijk Creola kan nauwelijks of helemaal niet worden geopend, omdat de waterstand in de Saramaca-rivier ook bij eb te hoog blijft. Daardoor ontbreekt het noodzakelijke verval tussen het kanaal en de rivier, waardoor het overtollige water niet weg kan stromen. Volgens Armand Amatali, gepensioneerd hoofd van de waterloopkundige dienst van openbare werken, is het probleem technisch verklaarbaar, maar tegelijk structureel onderschat. Hij, Armand Amatali, legt in gesprek met Star News uit dat het 25 kilometer lange Saramaca-kanaal een enorm afwateringsgebied bedient. Wanneer de rivierstanden hoog blijven door zware regenval vanuit het binnenland, kan het water in het kanaal niet via natuurlijke afvoer worden geloosd. De sluis kan alleen goed functioneren als het water in de rivier lager staat dan in het kanaal. Maar nu zijn de waterstanden vrijwel gelijk, dan krijg je het water niet weg, zegt Amatali. Star News oriënteerde zich in het Leidingengebied tot Uitkijk en Creola. Op Uitkijk klonk geronk van een pompgemaan, maar dit is geen pompgemaan die het hele gebied en alle leidingen ontwatert, maar alleen een deel van Uitkijkpolder, zegt de daar aangetroffen sluiswachter. Hij, de sluiswachter, legt uit dat de sluis die het werk moet doen bij eb waterstand al 2 weken niet is geopend, omdat de waterstand in de Saramaca-rivier ook bij eb niet lager is dan het water in het kanaal. Voor landbouwers is de situatie inmiddels rampzalig geworden. Verschillende landbouwarealen staan volledig onder water. Vooral laaggelegen landbouwgebieden zijn zwaar getroffen. Boeren vrezen dat hun gewassen binnen 24 uur verloren kunnen gaan als het water niet snel wegtrekt. Veel landbouwers wijzen erop dat ze al jaren waarschuwen voor de slechte staat van drenzen, verstoppingen door wiet en afval en het gebrek aan effectieve afwatering. Volgens hen zijn de bestaande voorzieningen onvoldoende om extreme regenval op te vangen. Regering op regering heeft landbouwers aan hun lot overgelaten, klinkt het bitter. Sommigen vrezen faillissement omdat zij leningen hebben lopen voor hun aanplant. Assembleelid Mahinder Jogi van de VHP, zelf groot landbouwer in Saramaca, stelt dat bij het Wereldbankproject voor rehabilitatie van het afwateringssysteem via het Saramaca-kanaal verkeerde keuzes zijn gemaakt. Voor het project werd ongeveer 35 miljoen US dollars geleend. Volgens Jogi hadden er 2 grote pompgemalen moeten worden gebouwd. 1 bij Uitkijk aan het Saramaca-kanaal en 1 bij de Suriname-rivier. Daarmee zou overtollig water actief kunnen worden weggepompt, ongeacht eb of vloed. De sluis bij Creola is oorspronkelijk niet bedoeld als hoofdafvoer voor wateroverlast, benadrukt Jogi. Die sluis dient vooral voor scheepvaart en voor watertoevoer naar landbouwgebieden in droge tijden. Volgens Jogi is onvoldoende geluisterd naar technische adviezen die eerder zijn gegeven. Men heeft niet willen luisteren naar adviezen die zijn gegeven en een paar mensen hebben geld gemaakt met het project zonder dat het gewenste resultaat is bereikt, zegt Jogi. Ook ingenieur Rafi Patandin van ingenieursbureau ILACO bevestigt tegenover Star News dat het systeem
systeem zijn grenzen bereikt tijdens extreme regenval. Volgens Rafi Patandin is bij uitkijk de situatie extra moeilijk, omdat in de Saramaka rivier de waterstanden hoog zijn in de regentijd. Patandin legt uit dat lozend via zwaartekracht slechts gedurende een beperkt aantal uren rond eb mogelijk is. Maar wanneer de rivierstand hoog blijft, kan zelfs dat nauwelijks gebeuren. Bij zulke omstandigheden is het vaak niet mogelijk om de sluisdeuren open te maken, zegt Patandin. Dan zou een groot pompgemaal nodig zijn, zoals bij Wakai en Ikeri. Volgens Patandin zou een klein pompstation nauwelijks effect hebben. Dan pomp je water weg zonder dat je het merkt, stelt hij. Om werkelijk verschil te maken, zouden installaties nodig zijn met een capaciteit van ongeveer 20 tot 30 kubieke meter water per seconde. De Pedoorsteek richting het Suriname rivier wordt momenteel gewerkt aan de rehabilitatie van 5 spuissluizen en een schutsluis. Een deel van de oude deuren functioneerde al jaren niet meer goed en moet volledig worden vervangen. Volgens Patandin maken de werkzaamheden deel uit van een langlopend traject dat in 2024 is gestart. Door aanbestedingprocedures, ontwerpwerk, productie en transport van onderdelen neemt het project veel tijd in beslag. De verwachting is dat de rehabilitatie rond augustus of september afgerond zal zijn. Op die tijd probeert men zoveel mogelijk bestaande spuimogelijkheden operationeel te houden. Eén sluis is echter volledig buiten werking geraakt. Naast de technische beperkingen speelt volgens deskundigen ook achterstallig onderhoud een grote rol. Trenzen en kanalen groeien dicht met wiet en raken verstopt door afval. Volgens Patandin worden zelfs grote hoeveelheden vuil in het Saramaka-kanaal gedumpt. Onderhoud blijft noodzakelijk, benadrukt hij. Maar ook mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen afval in de kanalen gooien. Deskundigen wijzen erop dat extreme regenval steeds vaker voorkomt. Het vlakke kustgebied blijft daardoor bijzonder kwetsbaar voor wateroverlast. De heftige buien komen nu in kortere tijd, zegt Patandin. En het kustgebied blijft vlak. Dus we zullen structureel iets moeten doen om dit soort hoeveelheden water sneller af te voeren. Volgens Patandin kan het probleem niet langer met tijdelijke maatregelen worden aangepakt. Worden aangepakt. Zonder voldoende pompcapaciteit, goed functionerende sluizen en regelmatig onderhoud dreigt de wateroverlast steeds ernstiger te worden. Voor de landbouwsector zijn de gevolgen nu al zichtbaar. Veel boeren kunnen hun gewassen niet meer redden of verkopen. De schade loopt dagelijks verder op, terwijl het water nog steeds nauwelijks zakt. Pas in september, als de sluizen bij de Suriname rivier gerehabiliteerd zijn, zal ongeveer 60% van het water uit het Saramaka-kanaal afgevoerd kunnen worden. Het probleem is dan nog niet verholpen zonder extra pompgemalen bij onder andere uitkijk. Het gemaal daar voert slechts een beperkt deel van het water af van de uitkijkpolder. Tot zover een bericht uit staan. Dus wat mijn commentaar hierbij is, men heeft steeds over regelmatig onderhoud. Er wordt niet onderhouden en al wordt er onderhouden. A volk, a piepersrif, eco, is dort, doti, neem de trends. Ik zei toch al aan het begin, er worden afgedankte koelkasten, afgedankte gasfornuizen, wordt vuil gestort, gewoon in trenten. Gewoon doet men het, men gooit je psa, je reepsa, je shiva, dit mapo ding. Koeler de ijskast die naar door zee, het dumpen in de trenten. Zou je wanneer psa, a wie slant die? Die zijn nog meer aan die, maar moest dat waarheid, a wie slant die? Go king, a people is aan doti. En die trend moet men eerst zien te veranderen. Begin te veranderen dat men leert dat men nog dump doet zomaar. Dat neemt de trend. Tot zover een bericht uit Zaarnieuws voorzien van mijn commentaar.

dan het weer opnieuw nat en zwaar bewolkt. Kans op onweersbuien blijven groot in Suriname. Het land kreeg vandaag opnieuw te maken met aanhoudend wisselvallig weer. Na de zware regenval van de afgelopen dagen blijft de atmosfeer onstabiel, waardoor in verschillende gebieden opnieuw stevige regen en onweersbuien worden verwacht. In de vroege ochtend trekken vooral boven het binnenland reeds matige tot lokaal zware buien voorbij. Ook langs de kust kunnen plaatselijke lichte regenbuien voorkomen. In de loop van de ochtend blijft het overwegend bewolkt, terwijl de vochtige lucht en beperkte zoninstraling zorgen voor een benauwde atmosfeer. Vanaf vanmiddag neemt de kans op intensere neerslag verder toe. Zowel in het kustgebied als in het binnenland worden verspreid matige tot zware regenbuien verwacht. Mogelijk gepaardgaande met onweer en plaatselijke windstoten. Door de reeds verzadigde bodem kan wateroverlast in lager gelegen gebieden en op slecht afwaterende wegen opnieuw toenemen. Vooral landbouwgebieden blijven kwetsbaar voor bijkomende schade als gevolg van de aanhoudende regenval. Tot zover het weersbericht. Zeer belangrijk deze dagen in Suriname, vooral waar ik al beelden heb gezien waar heel Paramaribo is ondergelopen. Tot zover dit bericht.

Het was gisteren Moederdag. Ook in Suriname hebben we Moederdag gevierd. Ik hoop ook dat u hier in Nederland Moederdag heeft gevierd. Als u nog een moeder heeft, koester haar. Als u een moeder al kwijt bent, gedenk haar door de mooie herinneringen die u aan haar houdt. A20 zegt, Suriname heeft de kracht van moeders nodig. De alternatief 2020 A20 heeft in haar moedersdagboodschap stilgestaan bij de belangrijke rol van moeders binnen gezinnen, gemeenschappen en de samenleving als geheel. Volgens de partij A20 gaat moederschap veel verder dan alleen het baren of zorgen van kinderen. A20 omschrijft moederschap als het dragen van verantwoordelijkheid, het bieden van bescherming, liefde en begeleiding terwijl kinderen hun eigen weg in het leven zoeken. De partij A20 benadrukt dat de kracht van moeders niet onderschat mag worden. Volgens de partij zijn het vaak moeders die blijven volhouden wanneer anderen opgeven, gezinnen bij elkaar houden en ervoor zorgen dat er zelfs in moeilijke omstandigheden toch stabiliteit en zorg aanwezig blijven. In de boodschap wordt gesteld dat moeders niet alleen kinderen vormen, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van buurten, gemeenschappen en uiteindelijk het land. Volgens A20 heeft Suriname van gisteren behoefte aan meer van de eigenschappen die moeders dagelijks tonen, waaronder verantwoordelijkheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en opoffering. De partij wijst erop dat de samenleving niet alleen groeit door economische ontwikkeling of natuurlijke rijkdommen, maar vooral wanneer mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor toekomstige generaties. A20 verwijst daarnaast naar het Surinaamse gezegde Minabibi Patu Fuboriu, waarmee de onvoorwaardelijke liefde van een moeder wordt benadrukt. Volgens de partij zal Suriname sterker, menselijker en rechtvaardiger worden, waarin mensen meer zouden handelen vanuit waarden als liefde, geduld, bescherming en zorgzaamheid. A20 spreekt waardering uit voor alle moeders in Suriname en bedankt de partij hen voor hun liefde, offers en dagelijkse inzet voor de samenleving. Tot zover Moederdagboodschap van A20 vanuit

En de partij ABOP heeft op moederdag waardering uitgesproken voor inzet en kracht. De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP brengt op moederdag hulde aan alle moeders die zich dagelijks inzetten voor hun kinderen, gezinnen en de samenleving. Volgens de partij ABOP vormen moeders het fundament van gezinnen en spelen zij een belangrijke rol bij het overdragen van normen, waarden en liefde aan toekomstige generaties. De ABOP omschrijft moederdag als een moment van bezinning, dankbaarheid en erkenning voor vrouwen die met toewijding, kracht en doorzettingsvermogen leven bijdragen aan de ontwikkeling van hun gezin en het land. Bijzondere waardering werd uitgesproken voor alleenstaande moeders, grootmoeders en vrouwen die de rol van moeder op zich nemen. Volgens de partij verdienen zij respect voor hun geduld, vastberadenheid en voortdurende inzet, ondanks de uitdagingen waarmee zij de moeders worden geconfronteerd. Daarnaast stond de ABOP stil bij moeders en families die moeilijke tijden doormaken, waaronder vrouwen die een kind moeten missen of gezinnen die een moederfiguur hebben verloren. De partij benadrukt verder dat moeders niet alleen binnen het gezin een belangrijke rol vervullen, maar ook op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied bijdragen aan de vooruitgang van Suriname. Tot slot riep de ABOP de samenleving op om moeders niet alleen met woorden, maar ook met daadwerkelijke waardering en ondersteuning te eren. De partij wenste alle moeders een liefdevolle en gezegende moeder.

deed VHP op moederdag. VHP vroeg extra aandacht voor de positie van moeders. De vooruitstrevende hervormingspartij, de VHP, stond stil bij de belangrijke rol van moeders en alleenstaande moeders binnen de samenleving. De partij sprak waardering uit voor vrouwen die zich ondanks de financieel-economische uitdagingen blijven inzetten voor hun gezin en de opvoeding van hun kinderen. Volgens de VHP leverden moeders een fundamentele bijdrage aan de vorming van toekomstige generaties en verdienen zij, de moeders, daarom blijvende ondersteuning en erkenning. De partij VHP benadrukt dat vele gezinnen momenteel zwaar worden getroffen door de aanhoudende financiële economische situatie in het land. Vooral moeders zouden dagelijks geconfronteerd worden met stijgende kosten en afnemende koopkracht, terwijl zij toch blijven zorgen voor liefde, bescherming en stabiliteit binnen het gezin. De VHP vroeg in het bijzonder aandacht voor alleenstaande moeders die volgens de partij vaak extra zwaar belast worden, doordat zij naast hun reguliere werkzaamheden soms genoodzaakt zijn meerdere banen te combineren om hun gezin draaiende te houden. Volgens de partij VHP brengt deze situatie bijkomende druk met zich mee voor het gezinsleven en kunnen maatschappelijke problemen hierdoor verder toenemen. Daarom wordt benadrukt dat de overheid en samenleving gezamenlijk voorwaarden moeten scheppen waarin moeders beter ondersteund worden. Verder stelt de VHP dat moeders een onmisbare rol vervullen binnen de samenleving. Een niet werkende moeder bestaat niet, aldus de partij, die benadrukt dat vrouwen dagelijks bijdragen aan de opvoeding, bescherming en ontwikkeling van de Surinaamse kinderen. De partij roept de samenleving op om moeders niet alleen op moederdag, maar het hele jaar door waardering, respect en ondersteuning te geven. Tot slot wensen de VHP alle moeders en toekomstige moeders een liefdevolle en gezegende moederdag toe. Tot zover moederdagsboodschap van de VHP.

benadrukte de rol van moeders en wijst op herstart woningbouwprojecten. De Nationale Democratische Partij, de NDP, bracht op woensdag een warme hulde aan alle moeders in Suriname en daarbuiten. De partij benadrukte dat waardering voor moeders niet alleen in woorden, maar ook in beleid zichtbaar moet zijn. Volgens de NDP is een veilige en stabiele woning van groot belang voor moeders om hun kinderen een waardige en beschermende leefomgeving te bieden. In dat kader wijst de partij op de herstart van de woningbouwprojecten onder de regering Simons Rusland, nadat deze volgens haar 5 jaar hebben stilgelegen. De partij stelt inmiddels 250 miljoen SD is vrijgemaakt voor het woningbouwprogramma dat gezinnen meer perspectief moet bieden op een eigen woning en een betere toekomst. Verder omschrijft de NDP moeders als het hart van het gezin en een belangrijke kracht binnen de samenleving. Volgens de partij NDP dragen moeders dagelijks verantwoordelijkheid, zorg en offers, terwijl zij tegelijkertijd bijdragen aan de opvoeding van kinderen en ontwikkeling van normen, waarden en toekomstperspectieven. De partij NDP spreekt daarbij waardering uit voor alle vrouwen die een moederrol vervullen, zowel biologisch als sociaal, spiritueel of als verzorger binnen familie en gemeenschap. Daarnaast heeft de NDP benadrukt dat ze zich vanuit haar ideologie blijft inzetten voor beleid gericht op versterking van gezinnen, betere kansen voor vrouwen, ondersteuning van onderwijs en sociale zekerheid. Volgens de partij begint een sterke samenleving bij sterke gezinnen en vormen moeders daarin een onmisbare schakel. Tot slot wensen de NDP alle moeders liefde, gezondheid, kracht en waardering toe op deze moederdag van gisteren. Tot zover de moederdagboodschap van de NDP uit Star News.

Surinamer en Guyanees opgepakt met ruim 45 kilo cocaïne en vuurwapen. Ja, 45 kilo cocaïne. Een Surinamer en een Guyanees. Een Surinamer en een Guyanees zijn vrijdag in Guyana aangehouden nadat autoriteiten ruim 45 kilogram cocaïne en een vuurwapen hadden ontdekt in een woning in Springlands, quarantaine. De drugs zouden bestemd zijn geweest voor de Europese markt. De Guyanese antidrugsdienst KANU identificeerde de Suriname als de 35-jarige Amrish Kumar Mathura uit Nigeria. De tweede verdachte is de 32-jarige Guyanese Ravindra Zanakumar, meldt de Guyanese nieuwsite Demerara Waves. Volgens de autoriteiten kwamen antidrugseenheden vrijdagavond in actie op basis van ontvangen informatie. Bij aankomst op het adres troffen de functionarissen de twee mannen aan op het erf van de woning nabij twee bruine kartonnen dozen. Bij controle van de dozen werden 40 pakketten in baksteenvorm aangetroffen. Nadat een van de pakketten was geopend, ontdekte de onderzoekers een wit poederachtige substantie dat positief testte op cocaïne. De drugs hebben een totaal gewicht van ongeveer 45,6 kilogram. Volgens KANU vertegenwoordigt de partij een straatwaarde van ongeveer 1.575 miljoen euro. Ik herhaal, 1.575 miljoen euro. Gelijk aan 1.900 miljoen US dollars op de Europese markt. Tijdens verdere doorzoekingen van het pand werd ook een zwart Uzi vuurwapen met munitie aangetroffen. Beide verdachten konden volgens de autoriteiten geen vuurwapenvergunning tonen. Staat nieuws verneemt dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat de Surinaamse verdachte de drugs naar Guyana zou brengen, hebben vervoerd, waarna de Guyanese verdachte de partij in ontvangst nam en opsloeg in zijn woning. Tijdens het doorzoeken van de woning werd het vuurwapen ontdekt. Geen van de twee verdachten zijn in bezit van wapenvergunning. Beide mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het hoofdkwartier van KANU. De drugsmonsters en het vuurwapen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. KANU stelt dat de onderschepping deel uitmaakt van de voortdurende strijd tegen internationale drugshandel en illegale vuurwapens. Volgens de organisatie KANU blijven inlichtingenwerk en regionale samenwerking van groot belang voor de bescherming van de grenzen en nationale veiligheid van Guyana. En ik neem aan ook Suriname. Tot zover een bericht uit Star News.

onbekenden openen vuur op pick-up bij Peningpassie. Een bestuurder is in de vroege ochtend van zaterdag ter nauwe nood aan erg ontsnapt nadat onbekenden vanuit het bos het vuur openden op een pick-up ter hoogte van Peningpassie in het district Broekebonden. Het voertuig werd door meerdere kogels geraakt. Onbekende daders hebben in de vroege ochtend van zaterdag 9 mei jongstleden ter hoogte van Peningpassie vanuit het bos geschoten op een voorbijrijdende pick-up. De pick-up vertoonde kogelinslagen aan de rechter achterzijde en in de voorruit. De 37-jarige bestuurder ZJ deed aangifte van het incident op het politiebureau van Paranam. De bestuurder bleef ongedeerd maar klaagde over pijn aan de linkerzijde van zijn gezicht. Aan hem werd een geneeskundige verklaring verstrekt. Het voertuig is hangend het onderzoek door de politie van voornoemd bureau in bewaring genomen. Ook de afdeling forensische opsporing bezocht de locatie voor verder onderzoek. De zaak zal voor verder onderzoek worden overgedaan aan de politie van bureau Broekebonden, aangezien het incident zich

politie ontdekt poging tot brandstichting bij tentje aan de afvoer Bakkerweg. Leden van het regio bijstandsteam Midden hebben zondagochtend tijdens een surveillance een vermoedelijke poging tot brandstichting ontdekt bij een tent op de kruising van de afvoer Bakkerweg en Bronsweg in Suriname. De opmerkelijke ontdekking werd ruim 7 uur gedaan, rond 7 uur 's ochtends. Bij controle ter plaatse bleek dat onbekenden vermoedelijk hadden geprobeerd de tent in brand te steken rondom de tent en op houten balken was diesel. Rondom de tent en op de houten balken was diesel besprenkeld. Tot zover, ook troffen de RBTM-leden doorgesneden plasticfles met diesel aan. Daarnaast werden brandsporen waargenomen, wat volgens de bevindingen wijst op een poging tot brandstichting. De politie roept de samenleving op om bij het zien van dergelijke strafbare feiten direct melding te maken via het politiealarmnummer 115 of bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Personen die zich schuldig maken aan brandstichting of pogingen daartoe zullen volgens Surinaamse politie worden opgespoord en aangehouden. Tot zover om de huidwaterkant.net.

hij zit vast. 3 gestolen voertuigen teruggevonden, maar 2 totaal gesloopt. De 37-jarige Chayan Kalu Messier, beter bekend als Bai, is in verzekering gesteld nadat hij werd aangehouden door leden van het regiobijstandsteam Paramaribo, RBTP, in samenwerking met de afdeling CUU. Voor de man was eerder een extern opsporingsbericht uitgevaardigd. Hij, Bai, wordt door de politie in verband gebracht met meerdere voertuigdiefstallen, waarbij alle 3 gestolen voertuigen inmiddels zijn achterhaald. Opvallend is dat 2 daarvan totaal gesloopt zijn teruggevonden. Een zaak die mede zijn opsporing leidde, betreft de diefstal van een nieuwe Toyota Vitz in januari 2026 in het resort Santo Dorp. Dat voertuig werd later gedemonteerd aangetroffen aan de welgelegen straat in het resort Watap. Volgens de politie wordt Kalu Messier ook in verband gebracht met de diefstal van een Toyota Passo aan de Leijsweg in het resort Uitlucht vorig jaar en met de diefstal van een Toyota Foxy aan de Naipaalstraat in het resort Quatta in december vorig jaar. De verdachte zou bij alle 3 zaken betrokken zijn. Het bericht gaat verder, even kijken. Hoewel de voertuigen zijn teruggevonden, is de schade aanzienlijk. Want 2 auto's zijn volledig gesloopt, terwijl bij het derde voertuig de kostbare geluidsinstallatie en de accu zijn weggenomen. Tot zover, na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is Kalu Messier in verzekering gesteld voor deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde diefstal en diefstal. De zaak is overgedragen aan de afdeling Recherche Regio Midden, dat verder onderzoek voortzet. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Van der San keert terug naar DFB-filiaal voor ritueel met traditionele genezer. Het bericht luidt als volgt. Bij het filiaal van DFB aan de Coronastraat in Suriname heeft zich van gisterochtend een opmerkelijk tafereel voorgedaan. Eugène van der San verscheen bij het bedrijf en liet daar een ritueel uitvoeren door de traditionele Winti-genezer Tabassi Ramon Magnac. Het bankpersoneel keek zichtbaar verrast toe en legde het ritueel vast op beeld. De filmpjes verspreidden zich daarna snel via sociale media en gingen viraal. De actie lijkt verband te houden met een incident van enkele dagen eerder. Van der San werd toen door een bewaker uit de bank gezet nadat een discussie over kosten zou zijn geëscaleerd. De voormalig directeur van het kabinet van de president van Suriname zou daarbij buiten op zijn rug en hoofd zijn gevallen. Volgens DTV Express was het filiaal naar aanleiding van het ritueel enige tijd gesloten. De zender meldde ook dat Magnac aanwezig zal zijn om uitleg te geven over de uitgevoerde rituelen. En wat gebeurt er verder met Van der San? Ja, dat was het dus. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

houden naar de koersen van de Centrale Bank van Suriname. Ze zijn binnen. Even kijken, ze zijn binnen. Ja, 10 uur vanochtend Suriname tijd. 3 uur middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,197 SND voor terug. Dus die jaar van Yankee dollar gaat naar de Centrale Bank van Suriname, je ziet 37,197 SND voor terug. Als je koopt bij een Yankee dollar naar de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,610 SND neerleggen. Een dollar kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,610 SND neerleggen. Als je euro inlevert, verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je dus 43,446 SND voor terug. Als je euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 43,446 SND voor terug. Wil je echter een euro kopen, moet je 44,258 SND neertellen. Wil je een euro kopen, moet je 44,258 SND neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3761 SND. 3761 SND wil je 100 US dollars kopen. Wil je 100 euro kopen, moet je 4425,80 SND neertellen. Wil je 100 euro kopen, moet je 4425,80 SND neertellen. Tot zover de koersen. En dan ga ik naar een uitsmijtertje. Waarom mensen voor het slapen gaan tandpasta op hun voeten moeten smeren. Arkeboom. Waarom mensen voor het slapen gaan tandpasta op hun voeten moeten smeren. Het klinkt misschien vreemd, maar steeds meer mensen smeren tandpasta op hun voeten voordat ze gaan slapen. We kennen tandpasta vooral van onze dagelijkse mondverzorging, maar het blijkt ook verrassend nuttig te zijn voor je voeten. Heb je er ooit aan gedacht om tandpasta op je voeten te smeren? Waarschijnlijk niet. Toch zou je het echt eens moeten proberen. Als het om voetverzorging gaat, denken we al snel aan crèmes, sprays of speciale behandelingen uit de drogist. Aan tandpasta denkt vrijwel niemand, ook ik niet hoor, ik heb er nooit aan gedacht. Toch is het misschien wel een gemiste kans. Dit alledaags badkamerproduct bevat namelijk antibacteriële ingrediënten, menthol en milde reinigende stoffen die verrassend effectief zijn bij veel voorkomende voetproblemen. Het is ook nog een simpel, betaalbaar en super gemakkelijk te gebruiken. Wij vertellen je precies waarom je ook eens, waarom je ook eens tandpasta op je voeten zou moeten smeren. Hier komt het. Heb jij wel een ruikende, vermoeide of oncomfortabele voeten? Veel mensen grijpen dan automatisch naar dure voetsprays of sterk geparfumeerde crèmes. Die geven vaak alleen een tijdelijke geur, terwijl het echte probleem blijft bestaan. De oorzaak ligt meestal bij bacteriën en vocht. Precies daar kan tandpasta je super goed helpen.

Vredex stroop met bij jou Bisa Jar Ero. Ik ga verlengde Vredex stroop met Bisa Jar Ero. Gaar met ze samen chori karise inbrekers. Oro bachi, je go chota ke bachi, ladka. Pani me boer ke mar ge bhaiya, okar boat uđ ge raha, uđit ge ba, Corral of the Steamer pe, aur yahan pa bataye ge policia khen dun aangifte stel dat zij vals is beschuldigd door de penitentiaire ambtenaren ke bare me. Hamare janta, aap log ko chota chota news ek har bataye ki hamara program khatam hone ko aati hai. Sipahi fardakht pakdi se dosto, na ki sipahi kuch kaam na kare, sipahi kaam kare hai, mat Het kan veel beter zijn, mensen. Manoret, aapko hum beskuldig na karela. Lekin kaam karo to jabardast kaam karo. Aur kaam karo. Karan ki, ichoruan oruan abbe bahu.

Ja, beste luisteraars. Het is alweer zondag 2 uur geweest. En beste luisteraars, Sunivalisajino, namaskar, raam raam. Welkom en wat fijn dat u luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Gierjersing en vandaag presenteer ik weer Primetime op Vahon Hindustani Radio, beste luisteraars. Ja, nu gaat hij wel. Ja, beste luisteraars. Zoals ik zei, vandaag weer op de zondag. Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Ik ben Rosita Kirjasing. En vandaag heb ik weer een paar mooie thema's voor u in petto. Er zal vandaag in mijn uitzending vooral veel nadruk liggen op het bezoek van premier Modi aan Nederland. Ja, beste luisteraars, samenwerken met India. Daar draait het bezoek van premier Modi aan Nederland om. Waarom is dat nou zo belangrijk? We gaan eerst naar een mooi lied. En laten we het houden bij de lokale chutneys vandaag weer. En dit keer een chutney uit Guyana. En laten we ervan genieten. En we gaan zo meteen verder met het bezoek van de Indiase premier Narendra Modi. Tot zo, beste luisteraars.

beste luisteraars. Prachtig nummer. Een chutney uit Guyana. En nou goed. En ik heb besloten om in mijn uitzending veel lokale muziek aan jullie te laten horen. Het is ook lokale muziek uit Suriname, Trinidad, Tobago, Guyana. En in ieder geval de hele regio en Nederland uiteraard. En ja, daar waar ik heel veel Bolly the Boot nummers draaide, ga ik dat ook in elk geval combineren met heel veel chutneys uit de lokale regio's, beste luisteraars. Ja, en voor dit nummer had ik het over de Indiase premier Narendra Modi, die in dit weekend in Nederland is. En hij heeft op zaterdag 16 mei eerst in de ochtend een bijeenkomst gehad in het Wereldforumgebouw met de diaspora gemeenschap. En daarna en is hij naar Paleis Huis Ten Bosch gegaan. En daar heeft hij Willem-Alexander en Maxima mogen ontmoeten. En is hij ook in gesprek gegaan daarna met premier Jette. Modi is in ons land om de internationale banden aan te sterken. En vooral ook is hij ook uit op nieuwe handelsdeals, beste luisteraars. En waarom kiest de premier van een land met 1,5 miljard inwoners, een heel groot land met heel veel bevolking, hè, dus eigenlijk op het wereldtoneel daarin ook heel groot, juist ons land uit om zaken te doen? He, want Nederland is toch maar een heel klein land, zou je zeggen. De Indiase defensieindustrie longt naar Nederland. Dat is ook wat journalisten ook zeggen. Maar goed. Nu is de Indiase premier, die heeft een heel druk programma gehad gisteren, na een bezoek aan het Wereldforumgebouw in Den Haag, om de diaspora gemeenschap te ontmoeten, waarover straks meer, want straks krijgt u in elk geval van mij de speech van hem te horen. Maar hij is dus vervolgens naar Paleis Den Bosch gegaan en voor een lunch dat aangeboden werd aan deze Indiase premier. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken was hierbij aanwezig samen met een aantal CEO's van Nederlandse bedrijven. Verder was minister Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken aanwezig voor een belangrijk onderdeel van het bezoek, namelijk een ronde tafel gesprek tussen premier Modi en premier Jette en de CEO's van Nederlandse bedrijven. Gericht op de economische samenwerking en strategische partnerschappen. En dat is belangrijk voor ons, beste luisteraars, want India wordt een steeds belangrijkere markt. Ja, dus als je denkt, hè, het is een heel groot land, maar ook op het wereldtoneel is dat een hele belangrijke speler, beste luisteraars. En Nederland heeft volgens hem nu niet genoeg opties om mee te handelen. Dat is dus eigenlijk niet wat premier Modi zegt, maar minister Sjoerdsma. En aangezien India dus een hele belangrijke speler wordt op het wereldtoneel, is het voor Nederland heel aantrekkelijk om ook aan te haken bij een land als India. Je moet je mogelijkheden vergroten door een nieuwe afzetmarkt te vinden in plaats van alleen de traditionele afzetmarkten die er tot nu toe zijn geweest. Dus voor Nederland is het een hele nieuwe markt. En de vraag is, hè, Nederland vindt India een hele belangrijke speler en dus daarom dus een ronde tafelgesprek om in elk geval de opties, de potenties met elkaar te verkennen. En voor India, wat is dat, hè? Voor India, hoe interessant is Nederland, zo'n klein land, hoe interessant is Nederland voor India? Zometeen daar meer over, we gaan dit afwisselen. En kort, en dan wissel ik dat steeds af met prachtige chutneys uit de regio. En dan gaan wij daarin waarom. En als we het hebben over bezoek van premier Modi aan Nederland. Waarom is dat? Hè? Waarom is het voor beide landen, zowel Nederland als India, aantrekkelijk om met elkaar zaken te doen en met elkaar de internationale banden te versterken?
En daar gaan wij verder zo meteen op in.

jongens, wat is dit ontzettend gezellig en ontzettend heerlijk ook om daar te luisteren. Had ik niet verwacht van mezelf, maar jongens, ik ben helemaal om. Sinds een collega tegen mij zei, Rosita, er zijn echt ontzettend prachtige chutneys vanuit de regio. Toen dacht ik, nou ja, ga het proberen. En nu doe ik het al een paar weken. En ga ik steeds op zoek naar een nieuw nummer, een nieuw chutney. En ik geniet er gewoon ook ontzettend van. Om weer eens een nieuw nummer te vinden. En dit ging ook over tomatike choka. Ik weet niet jullie of jullie het kennen. In Suriname aten we dat. Gingen we ook tomaten en bata in vuur. En chulha, die houtskool. Lekker dus in die chulha doen. En dan kwam die helemaal een soort van zwart eruit. Haalde je dat velletje eraf. En dan ging ik mijn moeder altijd choka maken. Wij later ook zelf. Met knoflook, uien en peper. Ontzettend lekker. En daar ging dus dit lied over. Nou ja, goed. Het was even thuiskomen. Maar we gaan verder, beste luisteraars. Want we hadden het over de Indiase premier. Die een bezoek heeft gebracht. Hè, die in dit weekend aan Nederland. En schrijver en India-kenner Gigoris zag een paar weken geleden met eigen ogen hoe vervuild Indiase rivieren als de Ganges en de Jamuna zijn. De rivieren zijn cruciaal voor de watervoorziening, landbouw en ook religie in het land met de meeste inwoners ter wereld. Dat weten jullie, hè? Groot land en met de meeste inwoners ter wereld. Waterzuivering, beste luisteraars, en het beheren van bijvoorbeeld het Gangesbekken staan hoog op Modi's agenda. Niet gek, want het water is bijzonder smerig door een combinatie van ongezuiverd rioolwater, industrieel afval en rituele gebruiken. Ik weet niet of jullie daar geweest zijn en naar de Ganges. Ik ben er een paar jaar geleden geweest en ik moet zeggen, beide keren dat ik er was, dacht ik, oh mijn god. Ik heb allemaal hele mooie verhalen gehoord over de Ganges, de Ganga Nahan. En toen ik daar was, dacht ik, ik ga er echt niet in. Er waren gewoon echt koeien, kadavers van koeien in het water. En voor alles was er in het water. Dat ik dacht, oh, ik ga er echt niet in. Daarmee, ja, dus eigenlijk, zoals deze schrijver en India-kenner dat ook vertelt, hè, het water dat bijzonder smerig is, hè, door ongezuiverd rioolwater, maar ook industrieel afval en al die rituele gebruiken. Ja, en alles gaat in het water, omdat de Ganges een heilig is. Dat verdient echt aandacht. Vandaar dat er ook gezegd wordt, hè, die waterzuivering en het beheren daarvan dus eigenlijk heel hoog op de agenda staat. Het is niet niks. En door de vervuiling staat de watervoorziening voor honderden miljoenen Indiërs onder druk. En Modi weet dat Nederland de kennis en technologie in huis heeft om veel van de problemen aan te pakken. Niet verwonderlijk dus dat watermanagement een belangrijk onderdeel vormt van zijn tweedaagse bezoek. Maar wat komt de man die al 12 jaar onafgebroken aan de macht is, nog meer doen? Duidelijk is dat Europa en India elkaar steeds meer weten te vinden door het onvoorspelbare en agressieve heffingenbeleid van de Amerikaanse regering onder leiding van Donald Trump. Hierdoor kwam een akkoord over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en India na 20 jaar onderhandelen in een stroomversnelling en werd afgelopen januari door Modi en Ursula von der Leyen een handtekening gezet onder een deal waarmee op jaarbasis zo'n 4 miljard euro aan heffingen op Europese producten voor de Indiase markt wordt geschrapt. Dat is nog eens een deal, beste luisteraars. Dat is toch heel interessant, hè? Dat dus eerst, hè, door die onvoorspelbare, agressieve heffingenbeleid van Donald Trump
ja, een en ander in beweging is gekomen. En doordat heel veel in beweging is gekomen, en ik ken de beelden nog, hè, dat Ursula von der Leyen naar India is gegaan toen. En daar, hè, na 20 jaar onderhandelen, dus eigenlijk zo'n deal is gemaakt, hè, voor het de heffingenbeleid op Europese producten voor de Indiase markt. Hè? En als die geschrapt wordt, dan is dat zeker een overwinning. Beste luisteraars, we gaan, hè, dan vervolgens, dat is sowieso een hele mooie aanleiding geweest om India daarin, hè, de poorten richting India, die waren geopend. En die zijn op dat moment, toen in januari, nog meer geopend. En mensen, of de Europese leiders en ook de Amerikaanse leiders, maar ook andere leiders van andere werelddelen, die zien ook het belang en de belangrijkheid van een partner als India. En dat die dus ook van hele grote invloed is. En dat die dus ook aan tafel mag zitten, wat ook heel belangrijk is. Beste luisteraars, we gaan eerst naar muziek en dan gaan we verder naar waarom. Dit allemaal, dat Europa belangrijker is geworden voor India. Maar binnen dit continent speelt ook Nederland dus een belangrijke rol. Zometeen daarover meer. We gaan eerst naar muziek.

Ja, beste luisteraars, nog eens een prachtige chutney. Ja, beste luisteraars, we gaan verder met het bezoek van de Indiase premier in Nederland, of aan Nederland. Europa wordt dus belangrijker, zoals ik vertelde, voor India. En binnen dit continent speelt Nederland dus een belangrijke rol. De Indiase economie is hongerig naar specifieke Nederlandse expertise. En door het vrijhandelsakkoord zijn de tarieven op veel producten verlaagd, wat de weg vrijmaakt voor een nieuw exportgolf. En India zet vooral in op de chipindustrie. Nederland en dan met name regio rond Eindhoven is hierin een belangrijke partner. Denk aan de halfgeleidertechnologie, zoals machines voor de productie van chips en software voor chipontwerp. Jackpot voor New Delhi zijn de chipmachines van ASML uit Veldhoven. In India bouwt het bedrijf Tata Electronics de eerste grote commerciële chipfabriek. India is ook geïnteresseerd in medische apparatuur uit ons land, zoals hoogwaardige MRI-scanners en dialyseapparatuur. Ook land- en tuinbouwproducten zoals zaden, kastechnologie zijn gewild, met het doel om in 2070 klimaatneutraal te zijn, zoekt India ook naar duurzame technologie en energiemethoden zoals groene waterstof en windparken. Andersom heeft India natuurlijk ook het nodige te bieden. Veel software engineers uit het land werken voor Nederlandse techbedrijven. En de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol zijn belangrijke toegangspoorten naar Europa voor Indiase producten zoals medicijnen, elektronica, textiel en minerale olie. Journalisten vermoeden dat Modi dit weekend ook zijn defensieindustrie onder de aandacht van Rob Jetten brengt. De NAVO-landen moeten een pak geld uitgeven aan defensie. India weet dat en zal daar gebruik van willen maken. Defensieindustrie longt, dat zegt dus de India-expert Goris. En Nederland is inmiddels de tweede handelspartner van India in de Europese Unie, na Duitsland dus. In het boekjaar 2024 en 2025 bedroeg de totale handel tussen beide landen ruim $27 miljard. Ruim 300 Nederlandse bedrijven zoals Philips en AkzoNobel zijn er gevestigd. Toch waarschuwt Guy Goris voor al te hoge verwachtingen. Zeker, want de economie van India groeit al jaren, ook al is er nu tegenwind door de oorlog in het Midden-Oosten. En dit zorgt vooral voor druk op de energievoorziening, aangezien India 85% van zijn brandstof importeert. Desalniettemin is het land nu de zesde economie ter wereld en wil het doorgroeien naar plaats 3. En de afzetmarkt lijkt gigantisch, maar weet dat het grootste deel van de bevolking hier niet van profiteert. Honderden miljoenen Indiërs leven onder de armoedegrens en de inkomensongelijkheid groeit. Daarnaast verloopt zaken doen met het land vaak grillig door protectionisme en bureaucratie. We gaan verder zo meteen met een ander belangrijk item wat er speelde gisteren tijdens het bezoek van premier Narendra Modi aan Nederland.

Ja, ook een prachtig nummer, hè? Ja, ik geniet er hier. Ja, ik geniet hier best wel van. Ja, beste luisteraars, zoals verteld heeft Narendra Modi, de minister-president van India, dit weekend een bezoek gebracht aan Nederland, zoals ik vertelde. Ik heb ook verteld dat in mijn programma van vandaag dit centraal staat. En wat er gisteren ook gebeurde, voor Nadia Rashid, die kennen jullie waarschijnlijk wel, van de media, wiens dochter in Sia 10 jaar geleden werd ontvoerd door haar vader, is het een belangrijk moment geweest gisteren. En ze hoopte de zaak, bij Modi onder aandrang. Dat wilde ze dus gisteren doen. En zij wilde dus ook deze zaak van haar dochter in Sia, die dus ontvoerd is door de vader. En 10 jaar geleden. En de vader van in Sia werd eerder in Nederland al veroordeeld voor een celstraf van 8,5 jaar door de ontvoering. En die is natuurlijk, heeft zijn dochter ontvoerd, is dus daar India gegaan. En nog altijd heeft de moeder, Nadia Rashid, hoop. En de moeder in 2016 naar India ontvoerde in Sia, dus. Hè, en om het maar even te verduidelijken, want dan gaat er misschien een belletje rinkelen, beste luisteraars. En hoewel ze haar dochter, die nu al 12 jaar oud is, hè, die was nog heel jong toen ze ontvoerd werd door haar vader, die heeft zij dus als moeder 10 jaar niet meer kunnen vasthouden. Dat moet je eens voorstellen, beste luisteraars. Hè, dat, je, dat het niet lekker loopt in een relatie. En dat jouw ex, jouw dochter, gewoon ontvoert naar een heel ander land. En eigenlijk dat je dochter of je zoon, je kind gewoon nooit meer te zien krijgt. Moet je dat eens voorstellen. En dat je iedere dag opstaat met dat je een dochter hebt, maar je kan haar gewoon niet vasthouden. En eigenlijk duurt het al 10 jaar dat Nadia Rashid haar dochter moet missen, niet kan vasthouden. Strijdbaar stond ze gisterochtend bij de toegangspoort van Paleis Huis ten Bosch. De Indiase premier Modi, die in Nederland was, ook gisteren, had een ontmoeting met premier Jette en het koningspaar in Paleis en Huis ten Bosch. En ze stond, Nadia Rashid, die stond gisteren niet alleen. Want langs de oprijlaan van Huis ten Bosch stonden er enkele tientallen mensen met teksten als "No child should wait 10 years and in Sia is a Dutch child." He, dus geen kind zou 10 jaar moeten wachten en in Sia is een Nederlands kind. Ze hoopten dat als Modi daar aankwam, langs die oprijlaan reden, dan kon hij de boodschap bijna niet missen van al deze mensen die dus daar stonden, langs de weg met teksten als "No child should wait 10 years. Ze zegt ook, ik heb het gevoel dat vandaag daar binnen de premiers, maar ook het koningspaar, zich gaan inzetten voor in Sia. Om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk terugkomt. Dat is wat de moeder Nadia Rashid hoopt. Zij hoopte gisteren dat in elk geval de premiers met elkaar zouden praten, ook over de vrijlating. Dat in Sia ook naar huis kon gaan. En dat het 10 jaar best wel lang is om van een moeder gescheiden te zijn en ook nog onvrijwillig. Want ze hoopt ook dat zij beseffen, de premier, dat het veel te lang heeft geduurd voor in Sia, om te leven zonder een moeder. Niet

vrijwillig vertrekken naar een land. En eigenlijk dat het heel lastig is om, als je kind dus ontvoerd is en naar India is overgegaan, dat het heel lastig is om haar terug naar huis te krijgen. Terwijl de rechter 8,5 jaar geleden besloten heeft, hè, dat die vader is veroordeeld. En dan kan je niet zomaar een kind ontvoeren en nooit meer naar huis komen. Uiteindelijk werden Indiase leiders langs een andere route naar het paleis gebracht. En Nadia Rashid die reageerde zelfs ook desondanks strijdbaar. Ik ga toch een kort muziek zetten, want het is best wel emotioneel om hier naar te luisteren. Ook hè, is dat je als moeder, wordt je kind meegenomen en je krijgt er nooit meer te zien. En het land waar zij dus ook naartoe is gegaan, die heeft tot nu toe weinig medewerking verleend om zo'n kind weer naar huis te brengen. En dat raakt. En zo'n moeder die dan toch aan de weg staat bij het paleis om dan te demonstreren, om aandacht te vragen voor haar dochter, dat die dus haar 10 jaar lang niet heeft kunnen vasthouden en dat ze naar huis moet, want het is een Nederlands kind, geboren in Nederland. En dat eigenlijk de route wordt veranderd, dat er een andere route wordt gekozen om naar het paleis te gaan, om dan toch het buiten het zicht van de premier te houden. Terwijl ik denk, ja, maar dit is ook Nederland, beste luisteraars, dat wij hier opkomen, ook voor de rechten van kinderen, van moeders, en dat die belangrijk zijn. Dat raakt. Mij raakte het toen ik het bericht las dat de auto's een andere route hadden gekozen en het buiten het gezichtsveld was gebleven en, van premier Modi. En ik denk ja, terwijl ze juist aandacht wilden vragen. Ze wilden ook dat de premiers hier even bij stil zouden staan. En vandaar dat ik dacht, ik moet het er hier wel over hebben. Want ook dit is belangrijk. Ja, dat India een heel groot land is, waar we heel trots op moeten zijn. En tegelijkertijd is het ook zo dat het ontvoeren van een kind niet kan. Beste luisteraars.

0: Nou, dit is onderdeel van de Chitney-beste luisteraars. We gaan verder met Insia. En wat ik daarover vertelde was dat Insia werd, werd op 29 september 2016, toen ze 2 jaar oud was, door 4 mannen op klaarlichte dag ontvoerd. En dat gebeurde toen ze op bezoek was bij haar oma in Amsterdam-Oost. Ze namen haar met geweld mee naar haar vader in India. Sindsdien probeert Rashid, Nadia Rashid, haar dochter weer terug te krijgen, maar tevergeefs. Ook al heeft de rechter in Nederland de vader veroordeeld tot 8,5 jaar cel, het is dus nog niet gelukt het meisje terug te halen naar Nederland. Toch gloort er hoop, want de zaak wordt inmiddels op het allerhoogste diplomatieke niveau besproken. Zo praatte premier Rutte de kwestie in 2018 aan op zijn reis naar India en waren er meermaals consulaire gesprekken tussen de landen. In de Tweede Kamer erkende minister Berendsen van Buitenlandse Zaken deze week dat er bij het kabinet frustratie is dat de pogingen tot nu toe zonder resultaat zijn gebleven. En vicepremier Yesilgus, die het woensdag bij de persconferentie verving, zei dat Nederland een delegatie naar India gaat sturen om inhoudelijk te onderzoeken wat er nodig is om de kwestie echt op te lossen. Bovendien stond het onderwerp gistermiddag op de agenda tijdens de ontmoeting tussen Modi en Jette. Het doel is dat de delegatie een ontmoeting regelt tussen moeder en kind. Hè? Dus tussen Insia en Nadia Rashid. Volgens Yesilgus wil Nederland graag zaken doen met India, maar hoort daar ook bij dat er een oplossing komt voor Insia. De demonstratie van Insia's moeder moet de gesprekken een extra duwtje in de goede richting geven. Ook toen bleek dat Modi dus op het laatste moment via een andere ingang het voorplein van het paleis werd opgereden, liet ze zich niet uit het veld slaan. Ik voel me juist gesterkt, zegt Nadia Rashid. Vlak na de aanwezige demonstranten minutenlang de naam van haar dochter richting het paleis hebben geroepen. Het is echt jammer dat hij hier niet langs is gereden, maar dat betekent niet dat hij niets heeft meegekregen, zegt ze. Ze blijft vastberaden. Het gaat erom dat ik haar weer kan vasthouden. Daar zal ik voor altijd en voor blijven staan. Ik weet zeker dat het hen niet is ontgaan. Dat is wat de moeder, Nadia Rashid, zegt. En premier Jette heeft laten weten dat het kabinet snel een minister naar India wil sturen om over Insia te praten. Tegelijkertijd benadrukt hij dat de ontvoering een complexe zaak is die niet in 1 keer op te lossen valt. Ja, beste luisteraars, wat moet je daar dan mee, hè? We gaan even verder met muziek.
1: Zo, hoe ben je dan? Ik heb...

Ja, beste luisteraars. Zometeen zal ik voor degenen die gisteren niet aanwezig waren in het World Forum gebouw de speech van premier Modi uitzenden. Ik denk dat het eigenlijk iets rond 4 uur wordt. U kunt dan na de speech ook een indruk krijgen van de sfeer in het gebouw. Het overgrote en een grote deel, beste luisteraars, aan mensen waren Indiërs in Nederland. Er waren ook Surinamers bij. Maar die waren echt in de minderheid. Bijna marginaal vertegenwoordigd. Ik zat zelf tussen alleen maar Indiërs. En ik had echt het gevoel even in India te zijn. En eigenlijk ook bij een propaganda bijeenkomst. De sfeer die was echt goed. De sfeer was ook positief. En er was veel enthousiasme onder het publiek. Luistert u straks, maar zelf. Dan krijgt u ook een beeld hiervan. Maar uiteraard ook de boodschap van premier Modi zelf. Voor mij lag de nadruk in zijn speech op trots. Hoe ver India het heeft geschopt in de wereld. Hoe groot India is en hoe groot India is geworden. Wat India in huis heeft. Van de reis naar de maan, groot zijn in technologie. En zo heeft hij het ook gehad, zelfs over sport, zoals cricket. Maar hoe Indiërs bijdragen aan de wereld. En ook hier in Nederland. Kortom, echt heel veel trots. Dat is eigenlijk wat mij is bijgebleven. En ik voelde zelf ook heel, echt heel veel trots. Beste luisteraars, ik ga zo meteen. Ga ik eerst mijn interview met Praveen Pandohi Misra uitzenden. En daarna krijgt u, wat mij betreft, de speech van premier Modi, Narendra Modi, rond 4 uur. En dan kunt u luisteren naar de speech zoals ik dat zelf vertelde. Een speech wat echt de moeite waard is om te luisteren. Zoals ik zei, een speech waar je heel goed hoort dat de sfeer goed was. En positief, heel veel enthousiasme vanuit het publiek. Maar een speech met de nadruk op trots en hoe ver India het heeft geschopt in de wereld. Dat is echt prachtig om na te luisteren. Die wil ik u niet onthouden. Dus straks om 4 uur en rond 4 uur, 4:05, krijgt u van mij dat te horen. Tot zo, beste luisteraars. We gaan eerst naar commercial break en nieuws.

0: hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Beste luisteraars, goedemiddag. Sunnivale Sajjana, namaskar, ram ram. Welkom bij Radio Vahon. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Girjasin en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. En vandaag, beste luisteraars, heb ik in de uitzending Praveen Pandohi Mishra. Hij is civiel ingenieur, woont in Rotterdam en maakt ook prachtig muziek. En het is niet zomaar muziek, beste luisteraars. Want tijdens het concert Ananta presenteren zij, en nou, ik moet eigenlijk zeggen welke zaal plaatsvinden op zaterdag 19 september in het Concertgebouw in Amsterdam om 8 uur, zetten Praveen Pandohi Mishra en ensemble de beleving van de Indiase en Hindoestaanse muziek in Nederland centraal. Zij zullen Indiase klassieke ragas ten gehore brengen, maar ook is er ruimte voor de traditionele Bayatakana uit Suriname. Beide stijlen waar hij mee is opgegroeid. Zanger en componist Praveen Pandohi Mishra is een van de toonaangevende vertegenwoordigers van de Noord-Indiase klassieke en devotionele muziek in Nederland. Zijn wortels liggen zowel in India als in Suriname. En deze rijke tradities klinken door in zijn warme, expressieve stem. Praveen combineert de eeuwenoude raga-traditie met moderne klanken, waardoor zijn muziek zowel authentiek als verrassend eigentijds is. Hij voltooide in 2019 zijn master Indiase zang aan Codarts en zet zich actief in voor het behoud van de klassieke Indiase muziektraditie. Op televisie was hij onder andere te zien in VPRO's Vrije Geluiden en in een portret van NTR's Iedereen Verlicht. Praveen werkte samen met internationale Indiase artiesten. Recentelijk bracht hij in het kader van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname het lied Mama Sranang uit. Dit concert vormt tevens het moment om het herdenkingsjaar 50 jaar onafhankelijkheid Suriname af te ronden. Ananta vertelt het verhaal van eeuwige verandering. Zanger Praveen Pandohi Mishra en zijn ensemble laten dit thema horen in muziek vol groei, verstilling, emotie en vernieuwing. Traditionele Indiase melodieën worden gecombineerd met moderne klanken, waardoor een rijk en gelaagd muzikaal landschap ontstaat. Zijn muziek stroomt van stijl naar stijl, met naast traditionele instrumenten ook akoestische gitaar, fluit, contrabas en invloeden uit jazz en blues. Zij laten horen hoe deze tradities ooit van ver over zee in Nederland zijn samengekomen en zich blijven ontwikkelen. Het resultaat is een warme, inclusieve en eigentijdse muzikale ervaring die de rijkdom van Indiase muziek en haar betekenis voor de wereld van vandaag laat horen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar zijn verhaal en kijk uit naar het gesprek met de heer Pandohi Mishra. Welkom in de uitzending van Vahon Hindustani Radio. Hoe gaat het met u?
3: Ja, dankjewel Rosita. Heel erg bedankt voor de uitnodiging om op de radio van jullie een interview te mogen doen. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk heel erg goed met mij. Ja, zoals je net in de inleiding al hebt gezegd, kijken wij naar een heel mooi project, een heel mooi concert in september. Mm-hmm. Dus daar ben ik vol enthousiasme mee aan de slag op dit moment.
2: Ja, wat heerlijk. En voor de luisteraars die jou of die u nog niet kennen, kun je even kort voorstellen aan hen?
3: Ja, zeker. Mijn naam is Praveen Pandohimishra. Ik woon en werk in Rotterdam. Ik ben van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Op 10-jarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen. En ik heb hier mijn opleiding, mijn school heb ik hier gedaan. En op een gegeven moment ben ik hier ook in de muziek beland. En op dit moment vervul ik eigenlijk professioneel gezien twee rollen. Ik heb twee petten op als het ware. Ik ben aan de ene kant civiel ingenieur. Ik heb een eigen bedrijf waarmee ik bruggen, tunnels en dergelijke ontwerp. En aan de andere kant ben ik ook muzikant, ben ik ook zanger en componist. Mm-hmm. En heb ik een eigen muziekschool waar ik ook zanglessen geef en ook dus optredens verzorg.
2: Nou, dat is inderdaad een hele bijzondere combinatie, hè, zou ik zeggen. Iemand met een technische achtergrond en ook nog eens heel creatief. Heeft u een, zeg maar, hoe heeft u uw muzikale talent ontdekt?
3: Nou, mijn muzikale talent, om zo te zeggen, heb ik vanaf kleins af aan eigenlijk ben ik altijd met muziek bezig geweest.
2: Ja.
3: Dus met name sinds dat wij in Nederland zijn gekomen, in Rotterdam. Ik heb altijd in Rotterdam gewoond.
2: Mm-hmm.
3: En in Rotterdam ben ik als eerste met traditionele muziek in aanraking gekomen. Dus eigenlijk bhajans en kirtans.
2: Ja.
3: Wat wij bij mijn mausi, bij mijn tante thuis altijd deden. En later ook in de mandirs in Rotterdam. En op een gegeven moment begon ik dat zo leuk te vinden. En wij kwamen ook, ik en mijn neefje en mijn nichtje en zussen kwamen er ook achter dat er in Rotterdam muziekles werd gegeven aan de SKVR.
2: Ja.
3: En toen Hindoestaanse muziekles of Indiaanse muziekles. En toen zijn we met z'n allen daar op les gegaan. En met name mijn neefje Rishi en ik, wij hebben dat doorgezet. En dat heeft in mijn geval, dat voor Rishi trouwens, geleid tot en met Codarts. Dus later heb ik ook de masteropleiding bij Codarts gedaan.
2: Mm-hmm.
3: En via die weg heb ik me kunnen verdiepen in de Indiaanse klassieke muziek.
2: Yeah.
3: En zo eigenlijk ben ik erin gerold.
2: En waarom Indiaanse klassieke muziek?
3: Sorry, nog een keer?
2: Waarom Indiaanse klassieke muziek?
3: Waarom Indiaanse klassieke muziek?
2: Ja.
3: Nou, ik kwam er gaandeweg achter dat... ik ben natuurlijk opgegroeid als Surinaamse Hindoestaan. Ten eerste met onze eigen Baitakdana van Suriname.
2: Mm-hmm.
3: En met name wat ik heel mooi vond is de klassieke, dus de langzame vorm van Baitakdana. Wat mm-hmm. ook grammaticaal, graam of semi-klassiek wordt genoemd.
2: Mm-hmm.
3: En aan de andere kant natuurlijk, zoals elke Hindoestaan, ben ik opgegroeid met filmmuziek, met Indiaanse Bollywood muziek.
2: Mm-hmm.
3: En ik kwam op een gegeven moment erachter dat ook de kirtans waar ik mee opgegroeid ben, en ook die Baitakdana, maar ook de filmmuziek, dat het eigenlijk zo'n bron heeft in de Indiaanse klassieke muziek.
2: Mm-hmm.
3: Dus de melodieuze structuren, maar ook de ritmische structuren, dat is ergens van afgeleid, is ergens uit ontstaan. En dat is eigenlijk de Indiaanse klassieke muziek.
2: Mm-hmm.
3: En toen ik daar meer en meer over ging leren en meer erover te weten kwam, kwam ik erachter dat helemaal teruggaat eigenlijk tot de oude Vedische tijd. Dat het eigenlijk is ontstaan uit de Hindoe-beschaving. Dus eigenlijk uit de oertijd. Toen de oude priesters van die tijd Vedische mantra's aan het reciteren waren. Daar is die muziek eigenlijk ontstaan. Dus het heeft eigenlijk een hele sterke binding met de Hindoe-filosofie en de Hindoe-beschaving. En dat is dus ook wat ik gaandeweg te weten kwam en wat mij ook heel erg aansprak.
2: Ja, best wel bijzonder dat je dit vertelt, want wat mij dan opvalt, hè, is dan, je vindt eigenlijk daarin terug de rijke cultuur, hè, van die Vedische tijd. Hoe heeft dat jou gevormd? Heeft het jou gevormd op een bepaalde manier daarna?
3: Ja, dat heeft mij zeker gevormd, Rosita. Kijk, toen ik vanaf mijn jeugdjaren hoorde ik dus van mijn grootouders bijvoorbeeld, van mijn nani mm-hmm. met name, en ook van mijn moeder, die vertelde van in India zijn de mensen die raag zingen en ook bepaalde termen vanuit de Baitakdana, zoals Tirkut of Drupad of Tumri.
2: Yeah.
3: Dus al die termen zijn wij mee opgegroeid eigenlijk. En dan las ik dan bijvoorbeeld op een langspeelplaat, las ik van iemand zingt een Tumri. Prima. Of een raak bihaag. zag je ook wel eens op die oude langspeelplaten.
2: Yeah.
3: En ja, toen ik dus Indiaans klassiek begon te leren, toen kwam ik dus echt te weten wat die dingen echt betekenen. En wat daarachter allemaal steekt. En dat heeft me dus zo eigenlijk geraakt, dat ik dacht van kijk, onze voorouders, die eigenlijk met zo'n bescheiden rugzak als het ware vanuit India naar Suriname zijn gegaan. Mm-hmm. Die hadden nauwelijks iets om mee te nemen. Ze hadden waarschijnlijk maar één tas vol met spullen. En heel beperkte mogelijkheid om muziekinstrumenten überhaupt, of boeken of iets, of dingen van hun cultuur en traditie mee te nemen. Maar die mensen zijn er toch in geslaagd om dit soort termen als het ware bij zich te houden en ook door te geven aan de volgende generaties. En ik beschouw die termen als het ware als die stukjes brood in het verhaal van Hans en Grietje. Dus ze gingen van huis weg, het sprookje van Hans en Grietje.
2: Mm-hmm.
3: En maar om de weg terug te vinden, gingen ze stukjes, of eerst kiezelsteentjes en later stukjes brood neerleggen. En via die kiezelsteentjes kon ze dan de weg terugvinden. En ik zie die termen eigenlijk, dus Raadbiha, Tumri, Raag, wat we dus hoorden van onze voorouders. Ik zie die eigenlijk als een soort van de broodkruimels die ons terug kunnen leiden naar de bron. Dus zo is het bij mij eigenlijk gaan leven. En ik vond het daarom zo bijzonder om te zien dat achter die paar simpele woorden en die landspeelplaat van ons, die muziek, dat er zo'n grote muzikale traditie eigenlijk daarachter schuil gaat. Dat was voor mij echt een openbaring. Ik ben daar eigenlijk nog steeds, als ik erover nadenk, denk ik van ja, wat bijzonder dat het zo onze culturele rijkdom, zeg maar, mm-hmm. van de Surinaamse Hindustanen, dat daar zoveel achter zit, zoveel diepgang eigenlijk in zit.
2: Ja, en je zegt dat ook heel mooi, hè? Wat mij dus ook meteen raakt, is je zegt ook, hè, onze voorouders hebben dus eigenlijk een bescheiden rugzak meegenomen. En toch in een bescheiden rugzak hebben ze wel een deel van onze traditie meegenomen om door te geven. En hoe ontzettend mooi is het dat eigenlijk door die kruimels eigenlijk sommige mensen op zoek gaan naar het dieperliggende, het grotere geheel. En dan kom jij eigenlijk uit bij onze rijke muzikale traditie. Ik vind het zo mooi dat je dat dus juist op die manier wel kan samenbrengen. Dat is dan toch ook echt iets om ontzettend dankbaar voor te zijn.
3: Ja, daar ben ik zeker heel erg dankbaar voor. En dat is met name mogelijk geweest. Dat moet ik dan ook erbij zeggen. Dat is met name mogelijk geweest in Rotterdam. Want in Rotterdam, of in Nederland in zich heel, maar voor mij heel specifiek in Rotterdam, dat ik toevallig daar terecht ben gekomen.
2: Mm-hmm.
3: Daar is eigenlijk alles samengekomen. Want in Rotterdam heb je dus de invloeden vanuit India. Mm-hmm. Dus daar heb je bijvoorbeeld muziekles, zangles, mm-hmm. kon je daar volgen. Je had Kodarts, waar grootmeesters als Pandit Hari Prasad Chaurasia, die gaven daar gewoon les. Dat is gewoon eigenlijk echt een stone throw away voor ons. Dus eigenlijk echt op hele korte afstand van ons.
2: Mm-hmm.
3: En aan de andere kant had je vanuit Suriname ook de cultuur, de muziekcultuur. Dus de filmmuziek hier, de indie-pop zangers, die je dus hier hebt. En ook in de mandirs heb je dus die devotionele of spirituele muziek. En je hebt dus die hele levendige Vajrayana-cultuur ook in Nederland. Dus je hebt eigenlijk al die invloeden, al die ingrediënten bij elkaar. En natuurlijk ook de westerse muziek. Dus je hebt gewoon de Nederlandse of westerse popmuziek. Ook westerse klassieke muziek kwam het mee in aanraking. Ook jazz bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk heel groot in Rotterdam. Mm-hmm. Met het jazzfestival. Dus hier komt eigenlijk alles samen. En daardoor was het dus mogelijk om ook te zien wat een positie of wat de plek is van de Hindustaanse muziek.
2: Mm-hmm.
3: Binnen dat hele spectrum van al die andere muziekstijlen.
2: Ja, en toch is het wel zo dat het wel, toch wel iets vergt, hè? Om dat allemaal ook te kunnen zien. Want je zegt ook, hè, dat een stad als Rotterdam biedt daar wel podium voor. Wat heel essentieel is voor de groei en het doorgeven van culturele tradities. En zeker muzikale tradities. En dan is het ook nog eens dat talentvolle mensen zoals jij dus ook op zoek gaan hiernaar. Maar tegelijkertijd ook wel bij elkaar brengen. Want ik bedoel, jij zegt het ook zo mooi. Hè? Zie maar de invloed van India, Kotars, Surinaamse cultuur, Hindi, pop, de traditionele spirituele muziek en de Bhangra en de westerse muziek. Zie dat ook echt heel mooi te combineren met dat muzikale hart. Dat is toch wel, vind ik heel interessant, hoe je dat ook zelf dan vanuit het podium krijgen op podium geeft.
3: Ja, het is zeker heel belangrijk om in de Nederlandse professionele scene van de muziek, zeg maar, in de theaters met name en de concertzalen, mm-hmm. om daar ook, dat daar ook onze muziek vertegenwoordigd is en daar ook een plekje krijgt. Enerzijds zodat de mensen vanuit onze gemeenschap, zeg maar, ook daar met de programmering die er is, dat ze daar een stukje herkenning in vinden. Zeker. Dat ze ook iets van hun gading erbij vinden, zodat zij ook naar de theaters gaan. Mm-hmm. En dat zij ook deelnemen aan aan het stukje culturele uitgaansleven. En aan de andere kant is het vanuit die organisaties gezien, zoals de theaters en de, mm-hmm. de concertprogrammeurs, is het ook een mooie en welkome afwisseling en een welkome verrijking voor de programmering die ze al hebben, dus de traditionele vorm mm-hmm. van dingen die ze hebben. Onze muziek doet daar echt niet voor onder. Het is gewoon eigenlijk juist een hele mooie aanvulling voor dat hele brede aanbod. Dus in die zin komt het heel goed samen. En het samenbrengen van die muziekstijlen, zoals je dat net omschrijft, dat is daarin, dat is eigenlijk ook een beetje een metafoor, een soort voorbeeld van ook het, zoals wij als mensen, mm-hmm. vanuit Suriname of welke cultuur dan ook, mm-hmm. komen naar Nederland. Yeah. En je gaat altijd, neem je een stukje van jezelf mee, mm-hmm. wat je altijd bij je houdt, wat eigenlijk altijd diep van binnen blijf je gewoon, Iranier of Kaapverdiaan of Surinamer mm-hmm. of Hindustan of Antilliaan. Dat mm-hmm. een stukje blijft echt van binnen, zelfs na generaties lang. Maar een ander deel, bijvoorbeeld wij praten nu in Nederlands, we doen het interview in het Nederlands. Mm-hmm. Dus een ander deel van ons, dat past zich aan, dat integreert. Mm-hmm. Yeah. En zo is dat ook met de muziek. Dus een deel van die muziek heb ik dus heel traditioneel gehouden. Van nee, dat is echt gewoon onze kern. En dat is gewoon, dat kan je niet, dat kan nooit verwateren. Maar een ander deel kan wel, zeg maar, de dialoog aangaan. Vanuit muziek met een andere muziekstijl. Ja. Zodat je dan als het ware niet jezelf verliest per se je identiteit, maar dat je wel jezelf aanpast en dat je weer nieuwe dingen ontdekt.
2: Ja, dat zeg je.
3: Dat is zeg maar de. Dat is inderdaad hoe ik het zie.
2: Ja, dat noemt u wel heel goed, hè? Zo van, het is eigenlijk, maak je er eigenlijk een nieuwe creatie van, door eigenlijk wat er allemaal ook is. Hè, dus dat je dus daarmee dus niet iets afdoet aan de identiteit of je eigen achtergrond of cultuur, maar juist nog, juist verrijkt, noem ik hem maar even. En nu is het zo, hè, u gaat optreden met een ensemble. En ik heb eigenlijk twee vragen. Hoe zijn jullie daartoe gekomen, hè, om dat op die manier te doen? En ik begrijp dat naast de ragas ook de traditionele Bhangra wordt gespeeld. Hoe kom je dan inderdaad, hè, je hebt het net wel verteld, hè, om het muziek samen te brengen. Maar ik ben dus eigenlijk ook op zoek naar hoe bedenk je dat in met je ensemble om zeg maar hiertoe te komen?
3: Ja, aan de ene kant is het heel complex, kan je stellen. Van nou, mm-hmm. ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan en zo. Maar aan de andere kant is het eigenlijk ook heel makkelijk geweest en heel natuurlijk als het ware. Het was op een gegeven moment gewoon van als vanzelfsprekend. Ik dacht van nou, Ik ga een nieuw concept bedenken. Hoe zullen we dat concept gaan noemen? Zeg maar? En dan van, wat is het verhaal eigenlijk wat ik in me heb? Ja. En wat ik heel graag andere mensen deelgenoot van wil maken. Wat ik heel graag wil uitdragen. Wat ik heel graag zou willen vertellen. Wat ik heel graag, als ik een podium zou krijgen, wat is dan het diepste van wat ik aan de mensen wil meegeven? Weet je, wat is dat verhaal? Nou, het is wel eigenlijk mijn levensverhaal in termen van muziek. En ik heb het idee, en ik heb dat ook heel met veel mensen besproken, dat veel mensen die herkennen zich ook daarin. Mm-hmm. Want de naam Ananta betekent eigenlijk oneindig, zeg maar oneindigheid, mm-hmm. of infinity. Mm-hmm. En wat we daarin doen is, we brengen de stadia van evolutie in beeld, in geluid dan. Mm-hmm. En dat zijn de stadia van groei, maar ook van verval, mm-hmm. en ook weerbaarheid. Ja, als je verval hebt, daarna komt dus een fase van weerbaarheid, mm-hmm. en daarna komt de fase van verlossing. Mm-hmm. Uiteindelijk een beetje de natuurlijke stadia, mm-hmm. van ook van het immigratieverhaal bijvoorbeeld. Als je ziet van nou, bij elk immigratieverhaal, het gaat een beetje langs dezelfde lijnen. En ik persoonlijk heb het ook heel erg op die manier ervaren. En ik heb dat dus geprobeerd om in soort van muzikale hoofdstukken dat verhaal weer te geven. Nou, en dat ben ik vervolgens begonnen bij gewoon de muziek die ik maak. Dus had ik met de traditionele muziekinstrumenten. Mm-hmm. Dat betekent dat ik als zanger met een harmonium zit. En vervolgens heb ik een percussionist, een trompetspeler of een tabla-speler. En daarnaast hebben we ook als minimale bezetting een gitarist. Mm-hmm. Dus met name die gitarist is met name dat de invloed vanuit de hindi-pop. Zien, mm-hmm. Zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is dan een eerste toevoeging. Nou, toen ging ik daar denk ik van, joh, die kunnen nog meer erbij betrekken. Nou, op Code Arts heb ik heel fijn samengestudeerd met een Iraanse muzikant, mm-hmm. Hamid Reza Behzadian. Mm-hmm. En die is een fantastische muzikant. En die heeft dus ook Indiaanse klassieke muziek gestudeerd. Maar hij heeft ook zijn eigen Iraanse muzikale achtergrond. Waarin hij ook Amerikaanse blues verwerkt. Dus hij heeft dus weer een hele eigen wereldmuziek oriëntatie, mm-hmm. met hele unieke instrumenten. Dus hij speelt gitaar, maar hij speelt ook slide gitaar, dus de Indiaanse slide gitaar, okay. wat in de Indiaanse klassieke muziek wordt gebruikt. Yeah. Dus dacht van nou, dat past eigenlijk heel mooi bij dit concept. Mm-hmm. Zo doe ik ook op hem uit. Nou, en wat ik daarnaast ben ik een keer naar het jazzfestival geweest in Rotterdam. En daar zag ik Ronald Snijders spelen. Surinaamse superster, zou ik maar zeggen, van de jazz en van de dwarsfluit, maar ook van de traditionele Afro-Surinaamse muziek, hè? Dus cacico en de aanverwante stijlen. Mm-hmm. En ik weet dat hij de Nationale Jazzprijs, de Boy Edgar-prijs, heeft gewonnen een paar jaar geleden. Mm-hmm. Dus ik was er zo van onder de indruk. Ik dacht van, kijk, wat deze man eigenlijk doet als ambassadeur van de Afro-Surinaamse muziek, mm-hmm. dat is zo inspirerend. Ik dacht van, eigenlijk zou dat voor de Hindustaanse muziek, maar ook voor de Javaanse muziek bijvoorbeeld, zou dat ook zo moeten zijn. Want hij is er dus echt in geslaagd om die muziek eigenlijk, hè, van de Afro-Surinamers, mm-hmm. hun traditionele volksmuziek, om die eigenlijk op gewoon de nationale en internationale jazzpodia in Nederland te krijgen. Mm. En daarnaast is hij ook gewoon een fantastische muzikant. En hij heeft ook wat projecten gedaan met Indiaanse muziek. Dus toen heb ik de stoute schoen aangetrokken en heb ik hem gewoon gevraagd. En hij was geïnteresseerd en hij is nu een van de kernwaardes van dit concert.
4: Dat klinkt wel heel mooi.
3: Ronald Snijders erbij. En omdat we natuurlijk niet alleen maar mannen kunnen hebben, werk ik ook met een dameskoor. Mm-hmm. En daarvoor heb ik dan Angel Aruna gevraagd. Mm-hmm. Zij is een hele bekende indie-pop zangeres.
4: Zeker.
3: In Nederland. Met echt een hele grote staat van dienst.
4: Mm-hmm.
3: En zij gaat het team dus ook versterken als een stukje feminine energie, zeg maar. Een stukje vrouwelijke input. Nou, daarnaast heb ik nog een bassist. Dat is Patrick Laurens. En als percussionist heb ik de naam nog niet genoemd, dat is Diddy Toonmoon. Nou, die is een hele bekende naam ook uit de indie pop scene. Die is in Suriname en Nederland is hij gewoon een bekende naam. Dus zo heb ik eigenlijk die elementen bij elkaar gebracht.
4: Mm-hmm.
3: En daarbij behorend ook dus de muzikanten geselecteerd.
4: Ja, heel zorgvuldig hoor ik jou zeggen. Heel goed over nagedacht. Heel goed nagedacht over het concept. En eigenlijk daar zorgvuldig ook de muzikanten en muziek bij elkaar gezocht, hoor ik jou zeggen. Het is echt, je had het over complex. En zit daar de complexiteit in?
3: Nou, je kan het vergelijken eigenlijk. Wat ik vaak doe is met koken. Stel, je gaat iets koken, gerecht in de keuken.
4: Yeah.
3: En dan denk je van, hé, ik heb een aardappel en ik heb een courgette, in mijn geval, hou ik van. dan ga je kijken van, oké, dat is de basis, maar wat zou daar nou fijner bij passen, weet je? Is dat een paprika, of is dat een citroen, of is dat... Dus zo ga je beginnen met iets en dan ga je zeg maar bouwen van, wat zou een leuke combinatie zijn? En dan zie je al gauw van, ja, weet je... slagroom zal niet bij zo'n gerecht passen, dus dat valt af.
4: Mm-hmm.
3: Maar je gaat dan heel goed kijken van, oh ja, dit past wel erbij en dat past wel niet. En misschien een beetje peper, weet je, is een beetje gewaagd, mm-hmm. maar we kunnen toch misschien proberen. En een beetje kaneel is, weet je wel, gaat een beetje tegen de stroom in, maar dus je kunt het proberen. Dus zo ga je dan, zeg maar, als het ware, ook een beetje uitproberen. Soms gaat ook, zie je ook van, nou, dit werkt eigenlijk niet. Dan misschien moeten we toch een andere afslag nemen. Maar op die manier ga je als het ware een soort gerecht samenstellen. Van, nou, dit wordt voorgerecht, dan wordt het dan hoofdgerecht, hè, wat past dan daar mooi bij. En dan zou het leuk zijn om misschien zo'n glas orchade erbij te doen. En dan, oh ja, dat past ook mooi erbij. En zo breidt het zich uit eigenlijk. Dus dat is wat ik bedoelde met. Aan de ene kant lijkt het complex, maar het is eigenlijk ook heel natuurlijk.
4: Ja.
3: Je bent ergens en dan van lieverlee
4: vindt het zelfs
3: gewoon
4: zijn
3: heel
4: weg.
3: Natuurlijk uit.
4: Ja, ja.
3: En het mooie is, dit is ook precies de filosofie van de Indiaanse klassieke muziek, maar ook de filosofie van het hindoeïsme. Dat groei, zeg maar, heel organisch en heel, heel erg automatisch gaat. Dus je hoeft eigenlijk, natuurlijk moet je wel moeite doen, je moet niet gewoon alles maar zijn beloop laten. Je moet wel heel bewust en heel met kennis van zaken bezig zijn.
4: Mm-hmm.
3: Maar op een gegeven moment ga je zien dat er vanzelf nieuwe combinaties ontstaan, nieuwe mogelijkheden zich voordoen en andere deuren opengaan. En dingetjes die je misschien nog niet had gezien. Dus dat is ook heel mooi dat het in lijn is met ook de filosofie van die traditie.
4: Ja, precies. Je zegt het ook heel mooi, hè? Complex, maar het vindt een natuurlijke weg. En dan valt alles wel, hè, automatisch bijna in elkaar. En je noemt het inderdaad die organische groei, dat heel mooi bij elkaar komt. Nu vroeg ik me af, hè? Je had het over, ik zou van, wat wil jij overbrengen? Wat wil je dat de mensen mee naar huis nemen? Je hebt het over een eigen levensverhaal. Jouw eigen muziek een levensverhaal vertellen. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe vindt dit een weg op, wat nemen ze nou echt mee? Wat wil je eigenlijk, moet ik beter vragen, wat verwacht je dat ze meenemen?
3: Ja, ik denk voor de mensen die naar het concert gaan komen, mm-hmm. 19 september, in het concertgebouw in Amsterdam,
4: mm-hmm.
3: is dat wij voor het eerst met zo'n type concert, dus vanuit de Hindoestaanse, Surinaamse vertegenwoordiging. Dat we eigenlijk voor het eerst staan als onderdeel van de hoofdprogrammering. En nou, ik hoef jullie waarschijnlijk niet te vertellen op de luisteraars dat het concertgebouw een van de, of zo niet de meest prestigieuze concertzaal is van Nederland.
4: Zeker.
3: Waar alle grote klassieke muzikanten van over de hele wereld komen en spelen. Mm-hmm. En dat wij daar staan is gewoon voor, de, ja, voor onze gemeenschap, voor de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland, maar ook voor de Indiaanse gemeenschap in Nederland, is het gewoon echt een unicum. En dat wij daar onze, ja, onze cultuur en onze de mooie kant van onze van onze beschaving kunnen laten zien, dat is denk ik iets waar iedereen gewoon bij moet zijn. Ja. En dus mensen gaan heel erg veel dingen herkennen. Mensen gaan heel erg veel muziekstukken of begrippen vanuit hun jeugd, of waar ze hun ouders over hebben gehoord, of wat ze ooit op een landspeelplaat hebben gezien of gehoord. Dat zal daarin voorkomen. Maar ook hele nieuwe dingen die misschien ze nog niet zouden verwachten. Mm-hmm. En daarnaast ook hele oude dingen die zijn waarvan men niet eens weet dat dat onderdeel is van onze muzikale cultuur en onze muzikale traditie. Dus het is eigenlijk een iets om gewoon niet te kunnen missen. Eigenlijk kan je niet veroorloven om hier niet bij te zijn, denk ik. Als je echt een cultuurliefhebber bent van de Surinaamse, Hindoestaanse of Indiaanse muziek en kunst.
4: Ja, ik hoor jou ook zeggen. En wacht even hoor. Ja, wat ik jou ook hoor zeggen, is het is inderdaad ook heel belangrijk om er naartoe te gaan, want je hebt natuurlijk de creativiteit die daar tot stand komt en het delen van die creativiteit, het meenemen van die creativiteit, het overdragen van de creativiteit, hè, inzicht te krijgen, het herkennen en even dat, inderdaad dat herkenningsmoment en het delen van onze muzikale cultuur en traditie, dat maakt het ook ontzettend uniek, dit concert, als ik jou zo hoor. He, met alle verschillende invloeden die jij dus eigenlijk ook heel mooi gecombineerd hebt. En eigenlijk op die manier dus ook overdraagt. En daar een hele mooie mix van hebt gemaakt. He, waar eigenlijk het is groter dan onze cultuur.
3: Ja, het is groter dan onze cultuur in die zin dat het een universele iets is. Ja. Dus het is, dat is sowieso, kan je zeggen, vanuit de muziek. Muziek is sowieso een universele kunst. Mm-hmm. Dus, zaken als harmonie, zaken als, toonzuiverheid, maar ook de ritmes, zeg maar. Dat zijn gewoon unieke concepten over de hele wereld. En daarom zie je dat muzikanten van verschillende muziekstijlen vaak heel makkelijk elkaar kunnen vinden. En heel makkelijk eigenlijk een dialoog met elkaar tot stand kunnen brengen.
4: Het is een taal, hè?
3: Wat, culturele verschillen kun je heel makkelijk overbruggen door middel van muziek en kunst, eigenlijk. Mm-hmm. De kunsten kennen niet de barrières van landsgrenzen, of de barrières van taal, of de barrières van volken of etniciteiten, mm-hmm. of de barrières van geloof of religies zelfs. De muziek is gewoon uniek en universeel. En dit is gewoon zoals de creatie is. Je ziet mensen in zoveel verschillende kleuren en vormen, zeg maar, kleuren en smaken. Bloemen ook, zie je zoveel verschillende uitingen. Zo is ook de muziek, de muzikale creatie of de muzikale expressie, heeft ook zoveel verschillende vormen. En daarvan zijn wij er ook eentje. En als mensen, zeg maar, dat zien, dan kunnen ze meer begrip ook opbrengen voor de mensen die hierachter staan en voor de boodschap die daarachter steekt. En dat helpt eigenlijk in het creëren van meer begrip, wederzijds. Ja. Ja. En het bewerkstelligen van meer harmonie.
4: Ja, dat zeg je ook inderdaad heel mooi, want dat wilde ik net inderdaad ook zo samenvatten. Dat die universele, het is gewoon een universele taal die zorgt voor begrip en harmonie. En eigenlijk wat jij heel mooi zegt, hè, die zorgt dat grenzen eigenlijk er niet zijn tussen mensen. Dat door zo'n taal met elkaar te praten, ja.
3: Ja, dus het is inderdaad, je kunt er heel, inderdaad heel mooi over praten. En dat is ook heel leuk om zo mm-hmm. te doen. Maar uiteindelijk is muziek eigenlijk natuurlijk bedoeld om gewoon te beleven. Ja. En ook het is leuk dat mensen over een glaasje wijn, weet je wel, uren over kunnen praten. Nou, dat is wijn uit 1987 en uit die en die boomgaard en die en die druif. Maar uiteindelijk moet je het gewoon proeven. En dan pas heb je er een beetje waar we het over hebben. Dus ik denk, ik zou het echt heel superleuk vinden als jullie luisteraars ook dit horen. En dan ook nieuwsgierig raken en dan besluit om daar gewoon ook naartoe te komen.
4: Zeker. Ik wilde vragen, wat vind je tot nu toe het mooiste in wat je gespeeld hebt?
3: Nou, dat is een beetje een strikvraag, Rosita. Dat je aan een ouder zou vragen van welke van je kinderen vind je het leukste.
4: Ah, oké.
3: Dat is heel moeilijk om, want je weet, als je de ene noemt, dan ga je die andere tekort doen. En, maar ik vind, ik vind heel veel stukken die ik heb gemaakt, vind ik mooi. Ik heb zeg maar, ik kan wel zeggen, ik heb bepaalde periodes. Dat ik denk van nou, op dit moment vind ik die raga, die trekt me heel erg aan.
4: Ja.
3: Omdat misschien de levensfase waar ik op dat moment in zit.
4: Prachtig.
3: Daar past dan dat stukje heel mooi bij. En zo heb ik nu een raak wat heel erg vaak door mijn hoofd speelt. Dat is raak Kirwani.
4: Mm-hmm.
3: Raak Kirwani is een Zuid-Indiaanse raak van origine.
4: Mm-hmm.
3: Maar die nu ook gewoon in de mainstream Indiaanse klassieke muziek is opgenomen.
4: Mm-hmm.
3: En die heb ik ook geleerd op Codarts. Dat is eigenlijk een hele mooie, serene, melancholische raak. En die gaan we ook op dat concert spelen op 19 september. Mm-hmm. En het heeft ook een devotionele bijklank. En het liedje gaat over Krishna.
4: Mm-hmm.

0: warm te maken voor eten.
1: Ja, ja, die kunnen we zeker aanleveren. Ik heb dus een opname, die staat op YouTube ook.
0: Dat is goed.
1: En op de website van, op het kanaal van DCU. Mm-hmm. Die ook het concert mede organiseert.
0: Ja, zeker.
1: En dus daar, op dat kanaal zit te vinden. En ja, ik denk dat we die link zeker met jullie kunnen delen.
0: Oh, heel interessant.
1: En dan kunnen mensen dat beluisteren en dan krijgen ze een voorproefje van hoe dat stuk klinkt.
0: Ja, hè? Dat is inderdaad om in te komen. En dan wilde ik vragen, je had het inderdaad ook over YouTube. Brengen jullie muziek ook uit op CD's en Spotify?
1: Op dit moment ben ik zelf nog niet daarmee bezig. Mm-hmm. Maar mogelijk in de toekomst dat ik dat wel ga doen. Op dit moment staat mijn muziek grotendeels op YouTube.
0: Oké. Heel interessant. En dan heb ik toch nog een hele persoonlijke vraag. Is wat heeft je geraakt tot nu toe in de muziek en wat is je bijgebleven?
1: Ja, wat mij het meest heeft verbaasd en verwonderd is dat concept Raak. Mm-hmm. En dat is eigenlijk zo'n bijzonder concept, want veel mensen als ze aan Indiaanse muziek denken, dan denken ze aan, is het filmmuziek, of is het bhajan, of is het ghazal, of is het kawali misschien wel, of is het geet. Dus mensen denken aan stijlen. Maar eigenlijk is het begrip raag is eigenlijk alles overstijgend. Want zowel vroeger in de oude troepet muziek werd raag gezongen. Later is Ghayal ontstaan, een andere stijl van Indiaanse klassieke muziek. Daar werd ook raag in gezongen. Ook in de Toemri's en Sogars die we in Suriname kennen, kan je ook de raag in terugvinden. Mm-hmm. En ook heel veel filmliedjes zijn, zeker die van de jaren 70 en 60, zijn ook in raag gecomponeerd door de grote componisten van toen. Mm-hmm. En dat is zo'n bijzonder en tijdloos melodisch concept eigenlijk. Mm-hmm. Wat de mensen, en dat stamt dus eigenlijk af vanuit het Vedische tijdperk. Mm-hmm. En ze hebben het zo bijzonder vormgegeven dat het eigenlijk het verhaal, ook van de evolutie of van de prakriti, zeg maar, van de schepping eigenlijk volgt. Yeah. Want de raag is eigenlijk een melodisch concept, waarin een aantal vaste regels zijn en een aantal vrijheden. Mm-hmm. En die vaste regels die zorgen ervoor dat je iedere keer dezelfde identiteit terugkrijgt. Dus als je raag hoort, bijvoorbeeld raag Kirwani, wat we net noemden, of raag Amsadwani, of raag Kupali, of raag Yemen, dat iedere keer als je die raag hoort, is het heel herkenbaar dat het die raag is. Dat is door die rigoureuze vaste regels. Maar door de vrijheid die je hebt, er zijn ook een aantal vrijheden, daardoor krijg je dus dat iedere keer als iemand die raag zingt of speelt, dat het een unieke creatie wordt. Er is dus heel veel improvisatie wat wordt daar gebruikt. En de beroemde sitaarspeler van vroeger, Ravi Shankar, die zei wel eens van, als ik een concert speel van een uur, dan is 90% daarvan is geïmproviseerd en ter plekke bedacht. Ja. En maar 10% is eigenlijk van tevoren vastgelegd. En dat zorgt ervoor dat iedere keer als ze dat doen, door de mood van de dag, of door de stemming, of door de tijdsrestrictie, of wat dan ook, iedere keer is het een compleet ander concert. En dat is eigenlijk ook zoals de schepping is. Bijvoorbeeld zoals ieder mens dezelfde kenmerk heeft. Hè? Ieder mens heeft handen, voeten, ogen, oren, zeg maar. Maar toch is ieder mens afzonderlijk weer uniek. Of een sneeuwvlokje. Ieder sneeuwvlokje is eigenlijk uniek, wordt gezegd, als je het echt gaat bekijken met een microscoop. Mm. En zoals ook iedere keer als je diezelfde raak zingt, is het gewoon weer uniek. En dat vond ik zo'n verbluffend concept eigenlijk. En dat heeft de technische kant, maar ook de schoonheid ervan. Je kan dus daarmee zoveel verfijnde moods of verfijnde gevoelens en emoties kan je daarmee eigenlijk uitdrukken, die je zelfs in woorden niet zou kunnen uitdrukken.
0: Bijzonder.
1: En dat is eigenlijk het wat mij het allermeest heeft gegrepen in de Indiaanse muziek.
0: Nou, dan ben ik wel blij dat ik deze vraag wel heb gesteld. En dan vraag ik me af.

0: in een uur en u bent te beluisteren op Hindustani Radio Vahon. Wat wilt u in de luisteraars meegeven?
1: Sorry hoor. Nou, ik wil de luisteraars allereerst heel erg bedanken voor hun tijd dat ze hebben geluisterd. En ik wil ze sowieso van harte uitnodigen op het concert natuurlijk, 19 september in het Concertgebouw in Amsterdam. En daarnaast wens ik gewoon hun heel veel levensplezier en levensvreugde toe. En ik hoop dat de culturele bagage die we allemaal met ons mee hebben genomen, de kunsten die daarin in ook zijn meegekomen, dat ze dat ze daarvan heel veel plezier kunnen hebben en dat kunnen koesteren en ook doorgeven aan de volgende generaties. Want daar is het toch een beetje het DNA van ons en van ieders identiteit als het ware.
0: Ja, mooi. En is er nog iets dat je nog had willen vertellen die wij nog niet hebben geraakt?
1: Nou, ik denk dat we alles wel hebben verteld hoor. We hebben zoveel dingen besproken.
0: Ja.
1: Dat ik denk dat we eigenlijk wel heel volledig zijn geweest. Dus ik vond het een heel leuk interview en een leuk gesprek.
0: Ja. En ik vond
1: wat we nog kunnen vertellen, wat we nog wel kunnen zeggen, mm-hmm. is dat de kaartverkoop, die is nu geopend. En de kaarten gaan al best hard.
0: Ja, dat zag ik.
1: Er is al best wel behoorlijk wat kaarten verkocht. Mm-hmm. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan is het denk ik wel heel goed om tijdig de kaarten te bestellen via de website van het Concertgebouw.
0: Ja. Ja, ontzettend mooi. Nou, meneer Praveen Pandohi Misre, ontzettend dank voor dit gesprek. En ik moet zeggen, ook ontzettend dank voor de inzichten in muziek. Want ik voel me al in ieder geval wat rijker met deze inzichten. En ik wil u bedanken namens Hindustani Radio Vahon, de luisteraars en natuurlijk door mij. Want ik heb echt genoten van dit gesprek.
1: Nou, dankjewel Rosita. Ik wil jou ook heel erg bedanken en ook Radio Vahon voor de mogelijkheid om hier een gesprek te kunnen voeren en te kunnen vertellen over mijn muziek en mijn passie en mijn professie. En ook wat te mogen vertellen over het concert. En ik hoop dat jullie luisteraars dat leuk hebben gevonden. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk en gezellig en ook fijn om het gesprek zo te voeren. En daarmee denk ik kunnen we een mooie afsluiting hebben.
0: Nou, heel fijn, dankjewel.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtige raak, Kirwani. Echt, ik kon er nog heel lang naar luisteren, maar ons tijd zit erop. We hebben net gesproken met de heer Praveen Pandohi Misre over de filosofie en de taal van muziek, over het concert op 19 september aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam, over het creëren, delen, meenemen, overdragen, herkennen en inzicht krijgen in muziek. Bedankt voor het luisteren naar Primetime Rani Ki Kahani of Haon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, ik ben Rosita Geertje Singh. Goedemiddag, Sunivali Sajino, namaskar, Ram Ram. En wat fijn dat u heeft geluisterd. Tot de volgende keer. Dag, dag.

0: De Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: Beste luisteraars, goedemiddag. Sunnivale Sajjana, namaskar, Ram Ram. Welkom bij Radio Vahon. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Kirjasin en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. En vandaag, beste luisteraars, heb ik in de uitzending Praveen Pandohi Mishra. Hij is civiel ingenieur, woont in Rotterdam en maakt ook prachtig muziek. En het is niet zomaar muziek, beste luisteraars. Want tijdens het concert Ananta presenteren zij, en nou, ik moet eigenlijk zeggen welke zaal plaatsvinden op zaterdag 19 september in het Concertgebouw in Amsterdam om 8 uur, zetten Praveen Pandohi Mishra en ensemble de beleving van de Indiase en Hindoestaanse muziek in Nederland centraal. Zij zullen Indiase klassieke ragas ten gehore brengen, maar ook is er ruimte voor de traditionele Bayatakana uit Suriname. Beide stijlen waar hij mee is opgegroeid. Zanger en componist Praveen Pandohi Mishra is een van de toonaangevende vertegenwoordigers van de Noord-Indiase klassieke en devotionele muziek in Nederland. Zijn wortels liggen zowel in India als in Suriname. En deze rijke tradities klinken door in zijn warme, expressieve stem. Praveen combineert de eeuwenoude raga-traditie met moderne klanken, waardoor zijn muziek zowel authentiek als verrassend eigentijds is. Hij voltooide in 2019 zijn master Indiase zang aan Codarts en zet zich actief in voor het behoud van de klassieke Indiase muziektraditie. Op televisie was hij onder andere te zien in VPRO's vrije geluiden en in een portret van NTR's Iedereen voor Licht. Perwin werkte samen met internationale Indiase artiesten. Recentelijk bracht hij in het kader van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname het lied Mama Stranang uit. Dit concert vormt tevens het moment om het herdenkingsjaar 50 jaar onafhankelijkheid Suriname af te ronden. Ananda vertelt het verhaal van eeuwige verandering. Zanger Praveen Pandohi Mishra en zijn ensemble laten dit thema horen in muziek vol groei, verstilling, emotie en vernieuwing. Traditionele Indiase melodieën worden gecombineerd met moderne klanken, waardoor een rijk en gelaagd muzikaal landschap ontstaat. Zijn muziek stroomt van stijl naar stijl, met naast traditionele instrumenten ook akoestische gitaar, fluit, contrabas en invloeden uit jazz en blues. Zij laten horen hoe deze tradities, ooit van ver over zee, in Nederland zijn samengekomen en zich blijven ontwikkelen. Het resultaat is een warme, inclusieve en eigentijdse muzikale ervaring die de rijkdom van Indiase muziek en haar betekenis voor de wereld van vandaag laat horen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar zijn verhaal en kijk uit naar het gesprek met de heer Pandohi Mishra. Welkom in de uitzending van Vagon Hindustani Radio. Hoe gaat het met u?
7: Ja, dankjewel Rosita. Heel erg bedankt voor de uitnodiging om op de radio van jullie een interview te mogen doen. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk heel erg goed met mij. Ja, zoals je net in de inleiding al hebt gezegd, kijken wij naar een heel mooi project, een heel mooi concert in september. Mm-hmm. Dus daar ben ik vol enthousiasme mee aan de slag op dit moment.
6: Ja, wat heerlijk. En voor de luisteraars die jou die u nog niet kennen, kun je even kort voorstellen aan hen?
7: Ja, zeker. Mijn naam is Praveen Pandohi Mishra. Ik woon en werk in Rotterdam. Ik ben van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Op 10-jarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen. En ik heb hier mijn opleiding, mijn school heb ik hier gedaan. En op een gegeven moment ben ik hier ook in de muziek beland. En op dit moment vervul ik eigenlijk professioneel gezien twee rollen. Ik heb twee petten op als het ware. Ik ben aan de ene kant civiel ingenieur. Ik heb een eigen bedrijf waarmee ik bruggen, tunnels en dergelijke ontwerp. En aan de andere kant ben ik ook muzikant, ben ik ook zanger en componist. Mm-hmm. En heb ik een eigen muziekschool waar ik ook zanglessen geef en ook dus optredens verzorg.
6: Nou, dat is inderdaad een hele bijzondere combinatie, hè, zou ik zeggen. Iemand met een technische achtergrond en ook nog eens heel creatief. Heeft u hoe heeft u uw muzikale talent ontdekt?
7: Nou, mijn muzikale talent, om zo te zeggen, heb ik vanaf kleins af aan eigenlijk ben ik altijd met muziek bezig geweest.
6: Ja.
7: Dus met name sinds dat wij in Nederland zijn gekomen, in Rotterdam. Ik heb altijd in Rotterdam gewoond. Mm-hmm. En in Rotterdam ben ik als eerste met traditionele muziek in aanraking gekomen. Dus eigenlijk bhajans en kirtans.
6: Ja.
7: Wat wij bij mijn mausie, bij mijn tante thuis altijd deden. En later ook in de mandirs in Rotterdam. En op een gegeven moment begon ik dat zo leuk te vinden. En wij kwamen ook, ik en mijn neefje en mijn nichtje en zussen kwamen er ook achter dat er in Rotterdam muziekles werd gegeven aan de SKVR.
6: Ja.
7: En toen Hindoestaanse muziekles of Indiase muziekles. En toen zijn we met z'n allen daar op les gegaan. En met name mijn neefje Rishi en ik, wij hebben dat doorgezet. En dat heeft in mijn geval de Flourish trouwens geleid tot en met Codarts. Dus later heb ik ook de masteropleiding bij Codarts gedaan. Mm-hmm. En op, via die weg heb ik me kunnen verdiepen in de Indiase klassieke muziek.
6: Yeah.
7: En zo eigenlijk ben ik erin gerold.
6: En waarom Indiase klassieke muziek?
7: Sorry, nog een keer?
6: Waarom Indiase klassieke muziek?
7: Waarom Indiase klassieke muziek?
6: Ja.
7: Nou, ik kwam er gaandeweg achter dat... ik ben natuurlijk opgegroeid, Surinaamse Hindoestaan, met ten eerste met onze eigen buitendanen van Suriname. En met name wat ik heel mooi vond is de klassieke, dus de langzame vorm van buitendanen, wat ook grammaticaal, graam of semi-klassiek wordt genoemd. En aan de andere kant natuurlijk, zoals elke nu staan, ben ik opgegroeid met filmmuziek, met Indiaanse Bollywood muziek. En ik kwam op een gegeven moment erachter dat ook de Kirtans, waar ik mee opgegroeid ben, en ook die Baitagana, maar ook de filmmuziek, dat het eigenlijk zo'n bron heeft in de Indiaanse klassieke muziek. Mm-hmm. De melodieuze structuren, maar ook de ritmische structuren, dat is ergens van afgeleid, is ergens uit ontstaan. En dat is eigenlijk de Indiaanse klassieke muziek. Mm-hmm. En toen ik daar meer en meer over ging leren en meer erover te weten kwam, kwam ik erachter dat helemaal teruggaat eigenlijk tot de oude Vedische tijd. Dat het eigenlijk is ontstaan uit de Hindoe-beschaving. Dus eigenlijk uit de oertijd. Toen de oude priesters van die tijd Vedische mantra's aan het reciteren waren. Daar is de muziek eigenlijk ontstaan. Dus het heeft eigenlijk een hele sterke binding met de Hindoe-filosofie en de Hindoe-beschaving. En dat is dus ook wat ik gaandeweg te weten kwam en wat mij ook heel erg aansprak.
6: Ja, best wel bijzonder dat je dit vertelt. Want wat mij dan opvalt, hè, is dan, je vindt eigenlijk daarin terug die rijke cultuur, hè, van die Vedische tijd. Hoe heeft dat jou gevormd? Heeft het jou gevormd op een bepaalde manier daarna?
7: Ja, dat heeft mij zeker gevormd, Rosita. Kijk, toen ik vanaf mijn jeugdjaren hoorde ik dus van mijn grootouders bijvoorbeeld, van mijn nani met name, en ook van mijn moeder, die vertelde van in India zijn de mensen die raag zingen en ook bepaalde termen vanuit de Baitagana, zoals Tirkut of Drupad of Tumri. Yeah. Dus al die termen zijn wij mee opgegroeid eigenlijk. En dan las ik dan bijvoorbeeld op een langspeelplaat, las ik van iemand zingt een Tumri. Oké, prima. Of een Raag Bihaag. Zag je ook wel eens op die oude langspeelplaten.
6: Yeah.
7: En toen ik dus Indiaans klassiek begon te leren, toen kwam ik dus echt te weten wat die dingen echt betekenen. En wat daarachter allemaal steekt. En dat heeft me dus zo eigenlijk geraakt. Dat ik dacht van kijk, onze voorouders, die eigenlijk met zo'n bescheiden rugzak, als het ware, vanuit India naar Suriname zijn gegaan. Die hadden nauwelijks iets om mee te nemen. Ze hadden waarschijnlijk maar één tas vol met spullen. En heel beperkte mogelijkheid om muziekinstrumenten überhaupt, of boeken of iets, of dingen van hun cultuur en traditie mee te nemen. Maar die mensen zijn er toch in geslaagd om dit soort termen, als het ware, bij zich te houden en ook door te geven aan de volgende generaties. En ik beschouw die termen als het ware als die stukjes brood in het verhaal van Hans en Grietje. Dus ze gingen van huis weg, hè, dat het sprookje Hans en Grietje. En maar om de weg terug te vinden gingen ze stukjes, of eerst kiezelsteentjes en later stukjes brood neerleggen. En via die kiezelsteentjes kon ze dan de weg terugvinden. En ik zie die termen eigenlijk, dus Raag Bihaag, Tumri, Raag, wat we dus hoorden van onze voorouders. Ik zie die eigenlijk als een soort van de broodkruimels die ons terug kunnen leiden naar de bron. Dus zo is het bij mij eigenlijk gaan leven. En ik vond het daarom zo bijzonder om te zien dat achter die paar simpele woorden en die landspeelplaat van ons, die muziek, dat er zo'n grote muzikale traditie eigenlijk daarachter schuil gaat. Dat was voor mij echt een openbaring. En eigenlijk nog steeds, als ik erover nadenk, denk ik van ja, wat bijzonder dat het zo onze culturele rijkdom, zeg maar, van de Surinaamse Hindustanen, dat daar zoveel achter zit, zoveel diepgang eigenlijk in zit.
6: Ja, en je zegt dat ook heel mooi, hè? Wat mij dus ook meteen raakt, is je zegt ook, hè, onze voorouders hebben dus eigenlijk een bescheiden rugzak meegenomen. En toch in die bescheiden rugzak hebben ze wel een deel van onze traditie meegenomen om door te geven. En hoe ontzettend mooi is het dat eigenlijk door die kruimels eigenlijk, hè, sommige mensen op zoek gaan naar het dieperliggende, het grotere geheel. En dan kom jij eigenlijk uit bij onze rijke muzikale traditie. Ik vind het zo mooi dat je dat dus juist op die manier wel kan samenbrengen. Dat is dan toch ook echt iets om ontzettend dankbaar voor te zijn.
7: Ja, ja, daar ben ik zeker heel erg dankbaar voor. En dat is met name mogelijk geweest, dat moet ik dan ook erbij zeggen, dat is met name mogelijk geweest in Rotterdam. Want in Rotterdam, of in Nederland in zich heel, maar voor mij heel specifiek in Rotterdam, dat ik toevallig daar terecht ben gekomen, mm-hmm. daar is eigenlijk alles samengekomen. Want in Rotterdam heb je dus de invloeden vanuit India. Mm-hmm. Daar heb je bijvoorbeeld muziekles, zangles, mm-hmm. kon je daar volgen. Je had Kodarts, waar grootmeesters als Pandit Hari Prasad Chaurasia, die gaven daar gewoon les. Dus dat is gewoon eigenlijk echt een stone throw away voor ons. Dus eigenlijk ja, echt op hele korte afstand voor ons. Mm-hmm. En aan de andere kant had je vanuit Suriname ook de cultuur, de muziekcultuur. Dus de filmmuziek hier, de indie-pop zangers, die je dus hier hebt. En ook in de mandirs heb je dus die devotionele of spirituele muziek. En je hebt dus die hele levendige Vajrayana-cultuur ook in Nederland. Dus je hebt eigenlijk al die invloeden, al die ingrediënten bij elkaar. En natuurlijk ook de westerse muziek. Dus je hebt gewoon de Nederlandse of westerse popmuziek. Ook westerse klassieke muziek kwam het mee in aanraking. Ook jazz bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk heel groot in Rotterdam. Met het jazzfestival. Dus hier komt eigenlijk alles samen. En daardoor was het dus mogelijk om ook, ook te zien wat een positie of wat de plek is van de Hindoestaanse muziek. Mm-hmm. Binnen dat hele spectrum van al die andere muziekstijlen.
6: Ja, en toch is het wel zo dat het wel, toch wel iets vergt, hè. Om dat allemaal ook te kunnen zien. Want je zegt ook, hè, dat een stad als Rotterdam biedt daar wel podium voor. Wat heel essentieel is voor de groei en het doorgeven van culturele tradities. En zeker muzikale tradities. En dan is het ook nog eens dat talentvolle mensen zoals jij dus ook op zoek gaan hiernaar. Maar tegelijkertijd ook wel bij elkaar brengen. Want ik bedoel, jij zegt het ook zo mooi, hè? Zie maar de invloed van India, Kodarts, Surinaamse cultuur, Hindi, pop, de devotionele spirituele muziek en de Vajrayana en de westerse muziek. Zie dat ook echt heel mooi te combineren, hè, met dat muzikale hart. Dat is toch wel, vind ik heel interessant, hoe je dat ook zelf dan vanuit het podium krijgen op podium geeft.
7: Ja, het is zeker heel belangrijk om in de Nederlandse professionele scene van de muziek, zeg maar, in de theaters met name en de concertzalen, mm-hmm. om daar ook, dat daar ook onze muziek vertegenwoordigd is en daar ook een plekje krijgt. Enerzijds zodat onze, de mensen vanuit onze gemeenschap, zeg maar, ook de programmering die er is, dat ze daar een stukje herkenning in vinden. Zeker. Dat ze ook iets van hun gading erbij vinden, zodat mm-hmm. zij ook naar de theaters gaan. Mm-hmm. En dat zij ook deelnemen aan aan het stukje culturele uitgaansleven. En aan de andere kant is het vanuit die organisaties gezien, zoals de theaters en de, mm-hmm. de concertprogrammeurs, is het ook een mooie en welkome afwisseling en een welkome verrijking voor de programmering die ze al hebben, dus de traditionele vormen mm-hmm. van dingen die ze hebben. Onze muziek doet daar echt niet voor onder. Het is gewoon eigenlijk juist een hele mooie aanvulling voor dat hele brede aanbod. Dus in die zin komt het heel goed samen. En het samenbrengen van die muziekstijlen, zoals je net omschrijft. Dat is daarin, dat is eigenlijk ook een beetje een metafoor, een soort voorbeeld van ook het, zoals wij als mensen, mm-hmm. vanuit Suriname of welke cultuur dan ook, mm-hmm. komen naar Nederland. Yeah. En je gaat altijd neem je een stukje van jezelf mee, mm-hmm. wat je altijd bij je houdt, wat eigenlijk altijd diep van binnen blijf je gewoon, Iranier of Kaapverdiaan of Surinamer mm-hmm. of Hindustan of Antilliaan. Dat mm-hmm. een stukje blijft echt van binnen, yeah. zelfs daar generaties lang. Maar een ander deel, bijvoorbeeld wij praten nu in Nederlands, we doen het interview in het Nederlands, mm-hmm. dus een ander deel van ons dat past zich aan, dat integreert. Mm-hmm. Ja. En zo is dat ook met de muziek. Dus een deel van die muziek heb ik dus heel traditioneel gehouden. Van nee, dat is echt gewoon onze kern. En mm-hmm. dat is gewoon, dat kan je niet, dat kan nooit verwateren. Maar een ander deel kan wel, zeg maar, de dialoog aangaan vanuit muziek met een andere muziekstijl. Ja. Zodat je dan, als het ware, niet jezelf verliest per se je identiteit, maar dat je wel jezelf aanpast en dat je weer nieuwe dingen ontdekt.
6: Ja, dat zeg je.
7: Dat is zeg maar de. Ja, dat is inderdaad hoe ik het zie.
6: Ja, dat noemt u wel heel goed, hè? Zo van, het is eigenlijk, maak je er eigenlijk een nieuwe creatie van, door eigenlijk wat er allemaal ook is. Hè? Dus dat je daarmee dus niet iets afdoet aan de identiteit of je eigen achtergrond of cultuur, maar juist nog, het juist verrijkt, noem ik hem maar even. En nu is het zo, hè, u gaat optreden met een ensemble. En ik heb eigenlijk twee vragen. Hoe zijn jullie daartoe gekomen, hè, om dat op die manier te doen? En ik begrijp dat naast de ragas ook de traditionele Baitekana wordt gespeeld. Hoe kom je dan inderdaad, hè, je hebt het net wel verteld, hè, om het muziek samen te brengen. Maar ik ben dus eigenlijk ook op zoek naar hoe bedenk je dat in met je ensemble om zeg maar hiertoe te komen?
7: Ja, aan de ene kant is het heel, complex, kan je stellen. Van nou, mm-hmm. ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan en, yeah. en zo. Maar aan de andere kant is het eigenlijk ook heel, heel makkelijk geweest en heel natuurlijk als het ware. Yeah. Het was op een gegeven moment gewoon van als vanzelfsprekend. Ik dacht van nou. Ik ga een nieuw concept bedenken. Hoe zullen we dat concept gaan noemen? Zeg maar? En dat van, nou, wat is het verhaal eigenlijk wat ik in me heb? Ja. En wat ik heel graag andere mensen deelgenoot van wil maken. Wat ik heel graag wil uitdragen. Wat ik heel graag zou willen vertellen. Wat ik heel graag, als ik een podium zou krijgen, mm-hmm. wat is dan het diepste van wat ik aan de mensen wil meegeven. Weet je, wat is dat verhaal? Nou, dat ik van, het is wel eigenlijk mijn levensverhaal mm-hmm. in termen van muziek. En ik heb het idee, en ik heb dat ook heel met veel mensen besproken, dat veel mensen die herkennen zich ook daarin. Mm-hmm. Want de naam Ananta betekent eigenlijk oneindig, zeg maar oneindigheid, mm-hmm. of infinity. Mm-hmm. En wat we daarin doen is, we brengen de stadia van evolutie in beeld, in geluid dan. Mm-hmm. En dat zijn de stadia van groei, maar ook van verval mm-hmm. en ook weerbaarheid. En als je verval hebt, daarna komt dus een fase van weerbaarheid mm-hmm. en daarna komt de fase van verlossing. Mm-hmm. Uiteindelijk een beetje de natuurlijke stadia mm-hmm. van ook van het immigratieverhaal bijvoorbeeld. Als je mm-hmm. ziet van nou, bij elk immigratieverhaal, dat gaat een beetje langs dezelfde lijnen. En ik persoonlijk heb dat ook heel erg op die manier ervaren. En ik heb dat dus geprobeerd om in soort van muzikale hoofdstukken dat verhaal weer te geven. Nou, en dat ben ik vervolgens begonnen bij gewoon de muziek die ik maak. Dus eigenlijk met de traditionele muziekinstrumenten. Mm-hmm. Dat betekent dat ik als zanger met een harmonium zit. En vervolgens heb ik een percussionist, een trompetspeler of een tabla-speler. En daarnaast hebben we ook als minimale bezetting een gitarist. Mm-hmm. Dus met name die gitarist is met name dat de invloed vanuit de hindi-pop. Zie je, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is dan een eerste toevoeging. Nou, toen ging ik daar denk ik van, joh, die kunnen we nog meer erbij betrekken. Nou, op Codarts heb ik heel fijn samengestudeerd met een Iraanse muzikant, mm-hmm. Hamid Reza Behzadian. Mm-hmm. En die is een fantastische muzikant. En die heeft dus ook Indiaanse klassieke muziek gestudeerd. Maar hij heeft ook zijn eigen Iraanse muzikale achtergrond. Waarin hij ook Amerikaanse blues verwerkt. Dus hij heeft dus weer een hele eigen wereldmuziek oriëntatie. Mm-hmm. Met hele unieke instrumenten. Dus hij speelt gitaar, maar hij speelt ook slide gitaar. Dus de Indiaanse slide gitaar. Wat okay. In de Indiaanse klassieke muziek wordt gebruikt. Yeah. Dus dacht van nou, dat past eigenlijk heel mooi bij dit concept. Mm-hmm. Zo doe ik ook op hem uit. Nou, en wat ik daarnaast ben ik een keer naar het jazzfestival geweest in Rotterdam. En daar zag ik Ronald Snijders spelen. Dus de superster, zou ik maar zeggen, van de jazz en van de dwarsfluit, maar ook van de traditionele Afro-Surinaamse muziek, hè. Dus cassico en de aanverwante stijlen. Mm-hmm. En ik weet dat hij de Nationale Jazzprijs, de Boy Edgar-prijs, heeft gewonnen een paar jaar geleden. Mm-hmm. Dus ik was er zo van onder de indruk. Ik dacht van kijk, wat deze man eigenlijk doet als ambassadeur van de Afro-Surinaamse muziek, mm-hmm. dat is zo inspirerend. Ik dacht van, eigenlijk zou dat voor Hindoestaanse muziek, maar ook voor de Javaanse muziek bijvoorbeeld, zou dat ook zo moeten zijn. Want hij is er dus echt in geslaagd om die muziek eigenlijk, hè, van de Afro-Surinamers, mm-hmm. hun traditionele volksmuziek, om die eigenlijk op gewoon de nationale en internationale jazzpodia in Nederland te krijgen. Mm. En daarnaast is hij ook gewoon een fantastische muzikant. En hij heeft ook wat projecten gedaan met Indiaanse muziek. Dus toen heb ik de stoute schoen aangetrokken en heb ik hem gewoon gevraagd. En hij was geïnteresseerd en hij is nu een van de kernwaardes van dit concert. Ronald Snijders erbij. En omdat we natuurlijk niet alleen maar mannen kunnen hebben, werk ik ook met een dameskoor. Mm-hmm. En daarvoor heb ik dan Angel Aruna gevraagd. Mm-hmm. Zij is een hele bekende indie-pop zangeres.
6: Zeker.
7: In Nederland, met echt een hele grote staat van dienst. Mm-hmm. En zij gaat het team dus ook versterken als een stukje feminine energie, zeg maar, een stukje vrouwelijke input. Nou, daarnaast heb ik nog een bassist, dat is Patrick Laurens. En als percussionist heb ik de naam nog niet genoemd, dat is Didi Toonmoon. Nou, die is een hele bekende naam ook uit de indie pop scene. Die is in Suriname en Nederland is hij gewoon een bekende naam. Dus zo heb ik eigenlijk die elementen bij elkaar gebracht. Mm-hmm. En daarbij behorend ook dus de muzikanten geselecteerd.
6: Ja, heel zorgvuldig hoor ik jou zeggen. Heel goed over nagedacht. Heel goed nagedacht over het concept. En eigenlijk daar zorgvuldig ook de muzikanten en muziek bij elkaar gezocht, hoor ik jou zeggen. Het is echt, je had het over complex. En zit daar de complexiteit in?
7: Nou, je kan het vergelijken eigenlijk. Wat ik vaak doe is met koken. Stel, mm-hmm. je gaat iets koken, recht in de keuken. Yeah. En dan denk je van, hé, ik heb een aardappel en ik heb een mm-hmm. courgette. In mijn geval, hou ik van. dan ga je kijken van, oké, dat is de basis. Maar wat zou daar nou fijn bij passen, weet je? Is dat een paprika of is dat een citroen? Of is dat... Dus zo ga je beginnen met iets en dan ga je zeg maar bouwen. Van, wat zou een leuke combinatie zijn? En dan zie je al gauw van, ja, weet je... slagroom zal niet bij zo'n gerecht passen, dus dat valt af. Mm-hmm. Maar je gaat dan heel goed kijken van, oh ja, dit past wel erbij en dat past wel niet. En misschien een beetje peper, weet je, is een beetje gewaagd, mm-hmm. maar we kunnen toch misschien proberen. En een beetje kaneel is, weet je wel, gaat een beetje tegen de stroom in, maar dus je kunt het proberen. Dus zo ga je dan, zeg maar, als het ware, ook een beetje uitproberen. Soms gaat ook, zie je ook van, nou, dit werkt eigenlijk niet, dan misschien moeten we toch een andere afslag nemen. Maar op die manier ga je als het ware een soort gerecht samenstellen. Van, nou, dit wordt voorgerecht. Dan wordt het dan hoofdgerecht, hè, wat past dan daar mooi bij? En dan zou het leuk zijn om misschien zo'n glas orchade erbij te doen. En dan, oh ja, dat past ook mooi erbij. En zo breidt het zich uit eigenlijk. Dus dat is wat ik bedoelde met. Aan de ene kant lijkt het complex, maar het is eigenlijk ook heel natuurlijk. Je bent ergens en dan van lieverlee.
6: Vindt het zelfs
7: gewoon heel
6: weg.
7: Natuurlijk uit.
6: Ja, ja.
7: En het mooie is. Dit is ook precies de filosofie van de Indiaanse klassieke muziek, maar ook de filosofie van het hindoeïsme. Dat groei, zeg maar, heel organisch en heel, heel erg automatisch gaat. Dus je hoeft eigenlijk, natuurlijk moet je wel moeite doen, je moet niet gewoon alles maar zijn beloop laten. Je moet wel heel bewust en heel, met kennis van zaken bezig zijn. Maar op een gegeven moment ga je zien dat er vanzelf nieuwe combinaties ontstaan, nieuwe mogelijkheden zich, zich voordoen en andere deuren opengaan. En dingetjes die je misschien nog niet had gezien. Dus dat is ook heel mooi dat het in lijn is met ook de filosofie van die traditie.
8: Ja, precies. Je zegt het ook heel mooi, hè. Complex, maar het vindt een natuurlijke weg. En dan valt alles wel, hè, automatisch bijna in elkaar. En je noemt het inderdaad die organische groei, dat heel mooi bij elkaar komt. Nu vroeg ik me af, hè. Je had het over, ik zou van, wat wil jij overbrengen? Wat wil je dat de mensen mee naar huis nemen? Je hebt het over een eigen levensverhaal. Jouw eigen muziek een levensverhaal vertellen. Ja, dus mijn vraag is eigenlijk, hoe vindt dit een weg op, wat nemen ze nou echt mee? Wat wil je eigenlijk, ja, misschien denk, moet ik beter vragen, wat verwacht je dat ze meenemen?
7: Ja, ik denk voor de mensen die naar het concert gaan komen, in september, in het concertgebouw in Amsterdam, is dat wij voor het eerst met zo'n type concert, dus vanuit de Hindoestaanse, Surinaamse vertegenwoordiging, dat we eigenlijk voor het eerst staan als, als onderdeel van de hoofdprogrammering. En nou, ik hoef jullie waarschijnlijk niet te vertellen op de luisteraars dat het concertgebouw een van de, of zo niet de meest prestigieuze concertzaal is van Nederland.
8: Zeker.
7: Waar alle grote klassieke muzikanten van over de hele wereld komen en spelen. En dat wij daar staan is gewoon voor, voor onze gemeenschap, voor de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland, maar ook voor de Indiaanse gemeenschap in Nederland, is het gewoon echt een unicum. En dat wij daar onze cultuur en onze de mooie kant van onze beschaving kunnen laten zien, dat is denk ik iets waar iedereen gewoon bij moet zijn. Ja. En dus mensen gaan heel erg veel dingen herkennen. Mensen gaan heel erg veel muziekstukken of begrippen vanuit hun jeugd, of waar ze hun ouders over hebben gehoord, of wat ze ooit op een landspeelplaat hebben gezien of gehoord. Dat zal daarin voorkomen. Maar ook hele nieuwe dingen die misschien ze nog niet zouden verwachten. En daarnaast ook hele oude dingen die zijn waarvan men niet eens weet dat dat onderdeel is van onze muzikale cultuur en onze muzikale traditie. Dus het is eigenlijk een iets om gewoon niet te kunnen missen. Kan je niet veroorloven om hier niet bij te zijn, denk ik. Als je echt een cultuurliefhebber bent van de Surinaamse, Hindoestaanse of Indiaanse muziek en kunst.
8: Ja, ik hoor jou ook zeggen. En wacht even hoor. Ja, wat ik jou ook hoor zeggen, het is inderdaad ook heel belangrijk om er naartoe te gaan, want je hebt natuurlijk de creativiteit die daar tot stand komt en het delen van die creativiteit, het meenemen van de creativiteit, het overdragen van de creativiteit, hè, inzicht te krijgen, het herkennen en even dat, inderdaad dat herkenningsmoment en het delen van onze muzikale cultuur en traditie, dat maakt het ook ontzettend uniek, dit concert, als ik jou zo hoor. He, met alle verschillende invloeden die jij dus eigenlijk ook heel mooi gecombineerd hebt. En eigenlijk op die manier dus ook overdraagt. En daar een hele mooie mix van hebt gemaakt. He, waar eigenlijk het is groter dan onze cultuur.
7: Ja, het is groter dan onze cultuur in die zin dat het een universele iets is.
8: Ja.
7: Dus het is dat is sowieso, kan je zeggen, vanuit de muziek. Muziek is sowieso een universele kunst. Hè? Dus, zaken als harmonie, zaken als, toonzuiverheid, maar ook de ritmes, zeg maar. Dat zijn gewoon unieke concepten over de hele wereld. En daarom zie je dat muzikanten, van verschillende muziekstijlen vaak heel makkelijk elkaar kunnen vinden. En heel makkelijk eigenlijk een dialoog met elkaar tot stand kunnen brengen.
8: Het is een taal, hè?
7: Culturele verschillen kun je heel makkelijk overbruggen door middel van muziek en kunst eigenlijk. De kunsten kennen niet de barrières van landsgrenzen, of de barrières van taal, of de barrières van volken of etniciteiten, of de barrières van geloof of religies zelfs. De muziek is gewoon uniek en universeel. En dit is gewoon zoals de creatie is. Je ziet mensen in zoveel verschillende kleuren en vormen, zeg maar, kleuren en smaken. Bloemen ook, zie je zoveel verschillende uitingen. Zo is ook de muziek, de muzikale creatie of de muzikale expressie, heeft ook zoveel verschillende vormen. En daarvan zijn wij er ook eentje. En als mensen zeg maar dat zien, dan kunnen ze meer begrip ook opbrengen voor de mensen die hierachter zeg maar, staan. En voor de boodschap die daarachter steekt. En dat helpt eigenlijk in het creëren van meer begrip, wederzijds. Ja. En het bewerkstelligen van meer harmonie.
8: Ja, dat zeg je ook inderdaad heel mooi, want dat wilde ik net inderdaad ook zo samenvatten. Dat die universele, het is gewoon een universele taal die zorgt voor begrip en harmonie. En eigenlijk wat jij heel mooi zegt, hè, die zorgt dat grenzen eigenlijk er niet zijn tussen mensen. Dat door zo'n taal te met elkaar te praten, ja.
7: Ja, dus het is inderdaad, je kunt er heel mooi over praten en dat is ook heel leuk om zo te doen. Maar uiteindelijk is muziek eigenlijk natuurlijk bedoeld om gewoon te beleven. Ja. Het is leuk dat mensen over een glaasje wijn, weet je wel, uren over kunnen praten. Nee. Nou, dat is wijn uit 1987 en uit die en die boomgaard en die en die druif. Maar uiteindelijk moet je het gewoon proeven. En dan pas heb je er een beetje waar we het over hebben. Dus ik denk, ik zou het echt heel superleuk vinden als jullie luisteraars ook dit horen. En dan ook nieuwsgierig raken. En dan besluit om daar gewoon ook naartoe te komen.
8: Zeker. Ik wilde vragen, wat vind je tot nu toe het mooiste in wat je gespeeld hebt?
7: Nou, dat is een beetje een strikvraag, Rosita. Dat je aan een ouder zou vragen van welke van je kinderen vind je het leukste.
8: Ah, oké.
7: Okay. Dat is heel moeilijk om, want je weet als je de ene noemt, dan ga je die andere tekort doen. En, maar ik vind heel veel stukken die ik heb gemaakt, vind ik mooi. Ik heb zeg maar, ik kan wel zeggen, ik heb bepaalde periodes. Dat ik denk van nou, op dit moment vind ik die trekt me heel erg aan. Ja. Omdat misschien de levensfase waar ik op dat moment in zit.
8: Prachtig.
7: Daar past dan dat stukje heel mooi.

0: een devotionele zeg maar, bijklank. En het liedje gaat over, over Krishna.
1: Oh, wat
0: dat is wat
1: mooi.
0: Ik nu de laatste tijd ook, ook veel, veel zing. Uh-huh. Veel, ja, ook sowieso als voorbereiding op het concert. Maar wat qua, ja, qua mood en qua, qua gevoel, zeg maar, nu op dit moment wel mij erg aanspreekt.
1: Oh, wat interessant. Is het iets wat je, zeg maar, een voorproefje met de luisteraars zou kunnen delen? Hoeft niet à la minute, maar dat ik dat naderhand ook zou kunnen draaien. Om in elk geval de luisteraars warm te maken voor dit.
0: Ja, ja, die kunnen we zeker aanleveren. Ik heb dus een opname, die staat op YouTube ook.
1: Ah, dat is goed.
0: En op de website van op het kanaal van DCU. Uh-huh. Die ook het concert mede organiseert.
1: Ja, zeker.
0: En dus daar ja, op dat kanaal zit te vinden. En ja, ik denk dat we die link zeker met jullie kunnen delen.
1: Oh, heel interessant.
0: En dan kunnen mensen dat beluisteren en dan krijgen ze een voorproefje van hoe dat... Hoe dat stuk klinkt.
1: Ja, dat is inderdaad om ja, in te komen. En dan wilde ik vragen, je had het inderdaad ook al voor YouTube. Brengen jullie muziek ook uit op CD's en Spotify?
0: Op dit moment ben ik zelf nog niet daarmee bezig. Mm-hmm. Maar mogelijk in de toekomst dat ik dat wel ga doen. Op dit moment staat mijn muziek grotendeels op YouTube.
1: Oké. Heel interessant. En dan heb ik toch nog een hele persoonlijke vraag. Is wat heeft je geraakt tot nu toe in de muziek en wat is je bijgebleven?
0: Ja, wat mij het meest heeft verbaasd en verwonderd is eigenlijk dat concept te raak. Mm-hmm. En dat is eigenlijk zo'n bijzonder concept, want veel mensen als ze aan Indiaanse muziek denken, dan denken ze aan, is het filmmuziek, of is het bhajan, of is het ghazal, of is het kawali misschien wel, of is het geet. Dus mensen denken aan stijlen. Maar eigenlijk is het begrip raag, is eigenlijk alles overstijgend. Want zowel vroeger in de oude troepet muziek werd raag gezongen, later is Ghayal ontstaan, een andere stijl van Indiaanse klassieke muziek. Daar werd ook raag in gezongen. Ook in de Toemri's en Zorgers die we in Suriname kennen, kan je ook de raag in terugvinden. Mm-hmm. En ook heel veel filmliedjes zijn, zeker die van de jaren 70 en 60, zijn ook in raag gecomponeerd door de grote componisten van toen. Mm-hmm. En dat is zo'n bijzonder en tijdloos melodisch concept eigenlijk. Mm-hmm. Wat de mensen, en dat stamt dus eigenlijk af vanuit het Vedische tijdperk. Mm-hmm. En ze hebben het zo bijzonder vormgegeven dat het eigenlijk het verhaal, ja, ook van de evolutie of van de prakriti, zeg maar, van de schepping eigenlijk volgt. Yeah. Want de raag is eigenlijk een melodisch concept, waarin een aantal vaste regels zijn en een aantal vrijheden. Mm-hmm. En die vaste regels die zorgen ervoor dat je iedere keer dezelfde identiteit terugkrijgt. Dus als je een raag hoort, bijvoorbeeld raag Kirwani, wat we net noemden, of raag Kamsadwani, of raag Kupali, of raag Yaman, dan iedere keer als je die raag hoort, is het heel herkenbaar dat het die raag is. Dat is door die rigoureuze vaste regels. Mm-hmm. Maar door de vrijheid die je hebt, er zijn ook een aantal vrijheden, daardoor krijg je dus dat iedere keer als iemand die raag zingt of speelt, dat het een unieke creatie wordt. Er is dus heel veel improvisatie wat wordt daar gebruikt. En de beroemde sitaarspeler van vroeger, Ravi Shankar, die zei wel eens van, als ik een concert speel van een uur, dan is 90% daarvan is geïmproviseerd en ter plekke bedacht. Ja. En maar 10% is eigenlijk van tevoren vastgelegd. En dat zorgt ervoor dat iedere keer als ze dat doen, door de mood van de dag, of door de stemming, of door de tijdsrestrictie, of wat dan ook, iedere keer is het een compleet ander concert. En dat is eigenlijk ook zoals de schepping is. Bijvoorbeeld zoals ieder mens dezelfde kenmerk heeft. Hè? Ieder mens heeft handen, voeten, ogen, oren, zeg maar. Maar toch is ieder mens afzonderlijk weer uniek. Of een sneeuwvlokje. Ieder sneeuwvlokje is eigenlijk uniek, wordt gezegd, als je het echt gaat bekijken met een microscoop. Mm. En zo is ook iedere keer als je diezelfde raak zingt, is het gewoon weer uniek. En dat vond ik zo'n verbluffend concept eigenlijk.

0: En, dus ja, dat is even de technische kant. Maar ook de schoonheid ervan. Je kan daarmee zoveel verfijnde moods of verfijnde gevoelens. En emoties kan je daarmee eigenlijk uitdrukken. Die je zelfs in woorden niet zou kunnen uitdrukken.
1: Bijzonder.
0: En dat is eigenlijk het wat mij het allermeest heeft gegrepen in de Indiase muziek.
1: Nou, dan ben ik wel blij dat ik deze vraag wel heb gesteld. En dan vraag ik me af, en u bent te beluisteren op Hindustani Radio Vahon. Wat wilt u in de luisteraars meegeven?
0: Sorry hoor. Nou, ik wil de luisteraars allereerst heel erg bedanken voor hun tijd dat ze hebben geluisterd. En ik wil ze sowieso van harte uitnodigen op het concert natuurlijk, 19 september in het Concertgebouw in Amsterdam. En daarnaast wens ik gewoon hun heel veel levensplezier en levensvreugde toe. En ik hoop dat de culturele bagage die we allemaal met ons mee hebben genomen, de kunsten die daarin in ook zijn meegekomen, dat ze dat ze daarvan heel veel plezier kunnen hebben en dat kunnen koesteren en ook doorgeven aan de volgende generaties. Want daar zit toch een beetje het DNA van ons en van ieders identiteit als het ware.
1: Ja, mooi. En is er nog iets dat je nog had willen vertellen die wij nog niet hebben geraakt?
0: Nou, ik denk dat we alles wel hebben verteld hoor. We hebben zoveel dingen besproken.
1: Ja.
0: Dat ik denk dat we eigenlijk wel heel volledig zijn geweest. Dus ik vond het een heel leuk interview en een leuk gesprek.
1: Ja. En ik vond zelf...
0: En wat we nog kunnen vertellen, we nog wel kunnen zeggen, mm-hmm. is dat de kaartverkoop, die is nu geopend. En mm-hmm. De kaarten gaan al best hard.
1: Ja, dat zag ik.
0: Er is al best wel behoorlijk wat kaarten verkocht. Mm-hmm. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan is het denk ik wel heel goed om tijdig de kaarten mm-hmm. te bestellen via de website van het Concertgebouw.
1: Ja. Ja, ontzettend mooi. Nou, meneer Praveen Pandohi Misra, ontzettend dank voor dit gesprek. En ik moet zeggen, ook ontzettend dank voor de inzichten in muziek. Want ik voel me al in ieder geval wat rijker met deze inzichten. En ik wil u bedanken namens Hindustani Radio Vahon, de luisteraars en natuurlijk door mij. Want ik heb echt genoten van dit gesprek.
0: Nou, dankjewel Rosita. Ik wil jou ook heel erg bedanken en ook Radio Vahon voor de mogelijkheid om hier een gesprek te kunnen voeren en te kunnen vertellen over mijn muziek en mijn passie en mijn professie. En ook wat te mogen vertellen over het concert. En ik hoop dat jullie luisteraars dat leuk hebben gevonden. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk en gezellig en ook fijn om het gesprek zo te voeren. En daarmee denk ik kunnen we een mooie afsluiting hebben.
1: Nou, heel fijn, dankjewel.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtige raakirwani. Echt, ik kon er nog heel lang naar luisteren, maar ons tijd zit erop. We hebben net gesproken met de heer Praveen Pandohi Misre over de filosofie en de taal van muziek, over het concert op 19 september aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam, over het creëren, delen, meenemen, overdragen, herkennen en inzicht krijgen in muziek. Bedankt voor het luisteren naar Primetime Rani Kikhani of Haon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, ik ben Rosita Geertjesing. Goedemiddag, Sunewali Sajino, namaskar, raam raam. En wat fijn dat u heeft geluisterd. Tot de volgende keer. Dag, dag.

लोटस

0: We request you please remain seated until further notice. Remain seated until further notice.
1: Muziek en informatie. Bij VAHON Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio. Radio VAHON.
3: Digitale radio. VAHONFM.nl.
4: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
6: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-65-22-47. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen VAHON Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, goedemiddag. Sunewalesajino namaskar, ram ram. Welkom in de uitzending en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Girjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Fahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, u raadt het niet. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast in de uitzending. Dat is niemand minder dan Anita Hanuman. En we gaan vandaag praten over haar event Sari Walkathon, die op 28 juni aanstaande wordt gehouden. Zij is in de uitzending, dus we gaan haar meteen in de uitzending halen, beste luisteraars. Hallo Anita.
1: Ja, goedemiddag Rosita. Dankjewel voor de uitnodiging en goedemiddag luisteraars.
0: Ja, hoe is het met jou vandaag?
1: Ja, goed hoor. Goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik heb aangekondigd, hè, in de Sari Walkathon. Wat ja. is dat eigenlijk voor de luisteraars die dat niet weten? En kunt u zichzelf ook even voorstellen aan de luisteraars die u nog niet kennen?
1: Ja, inderdaad. Ik ben Anita Hanuman, oprichter van Stichting India Light Foundation. En een van onze doelstellingen is het India's cultuur promoten in Nederland. En dat doen we door middel van een jaarlijks evenement. En dat is nu de Sari Walkathon. Hiervoor hebben we de India Day Holland georganiseerd. Mensen die ons kennen. 11 editie hebben we gedaan. En nu zijn we overgestapt op de Sari Walkathon, inderdaad. En wat dat is, wat dat inhoudt, dat is gewoon ons erfgoed wat we dan hier voortzetten. En we vormen een soort platform met vrouwen van niet alleen Hindustanse afkomst, maar van alle culturen. Dus vrouwen van andere culturen hebben ook de mogelijkheid om die dag met de sari te lopen.
0: Wat bijzonder. Ja, en hoe is het idee eigenlijk ontstaan?
1: Ja, het idee is ontstaan. Wij doen ook projecten in India. Mm-hmm. Wij doen vrouwenprojecten in India en Suriname. En onder andere in Amlapuram hebben we vrouwen die aan textielproject werken. En die kwamen op het idee van een sari walkathon, dat hebben ze daar wel eens georganiseerd. En ik neem veel ideeën van hun ook mee naar Nederland en naar Suriname. Nou ja, en toen ik stopte met de India Day Holland, omdat dat te intensief was. Mm-hmm. Toen dacht ik, het idee van hun is best wel interessant. En hier ook om het in Nederland voort te zetten.
0: En ik hoor jou zeggen, toen de India Day Holland stopte, dan kriebelde het toch wel om met eigen cultuur nog steeds te blijven overdragen.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Het is het erfgoed wat we hebben meegekregen en ook doorgeven aan de volgende generatie. Dat is de intentie. Hè? Mm-hmm. Het is, en dit is zo op een luchtige manier en zichtbaar.
0: Ja.
1: Dat zien doet geloven ook. Hè? Dus het groeit. Het is de derde editie nu.
0: Ja.
1: Dus we hopen dat dit gewoon zich zal verder voortzetten, uitbreiden. En ja. Het is een uniek evenement in Nederland. Dus ja.
0: Dat klinkt als ontzettend gaaf. Ik ga daar zo meteen mee door. Alleen, ik zat, u vertelde net, hè, projecten in India en Suriname. Kunt u iets meer vertellen over het project in Amlapuram en hoe dat daar was en hoe dat daar aan toe gaat? En zeg maar hoe dat eigenlijk, u heeft het naar Nederland gebracht en vervolgens ook naar, en de wens is ook naar Suriname. Als u daar ook iets over zou kunnen vertellen.
1: Ja, misschien voor de luisteraars even duidelijk. Mm-hmm. Ons doelstelling is, we hebben drie hoofddoelstellingen. Het vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen en kindereducatie. Dat doen we in India en Suriname. En mm-hmm. de derde doelstelling is het India's cultuur promoten. Dat doen we uitsluitend hier in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo is het dan in Amlapuram, daar hebben we textielprojecten lopen, want we ondersteunen daar kinderen, meisjes die nog naar school gaan, mm-hmm. die hebben interesse om verder in de textiel te gaan. En ik kom jaarlijks daar op projectbezoek. Dus zo is het een beetje tot stand gekomen.
0: En begrijp ik het goed, u zegt ook, hè, kinderen en meisjes en in ieder geval educatie geven. Hoe prachtig is het om ook het erfgoed te behouden en op deze wijze het ook daarin door te blijven geven, maar ook naar verschillende continenten, dus ook in Nederland, hè, als dat een van de hoofddoelstellingen zijn.
1: Ja, ja. Dat is zeker zo. En kijk, ik kom met ideeën. En dat kan je alleen maar realiseren als je de mensen ook mee hebt. Hè? Net als nu, vandaag krijg ik de gelegenheid dit op de radio te delen met de mensen. Ja. Want het zijn leuke ideeën, maar je moet ook de juiste mensen achter je hebben. Hè?
0: Ja.
1: En ik stel het heel erg op prijs. Hè? Onze cultuur is best wel rijk. Ja. Aan de cultuur, dus waarom niet?
0: Ja, ja, zeker. U heeft helemaal gelijk. We hebben natuurlijk een prachtig cultuur. En ja, dat is toch een hele mooie manier om het te blijven doorgeven. Hè? Dat wij daar heel ontzettend waarderen en tegelijkertijd het doorgeven ervan. En als u zegt, hè, ook in Suriname en in Nederland, hoe wordt het eigenlijk ontvangen?
1: Ja, kijk, overal is het toegankelijk voor mij. En mensen, de vrouwen vooral, die kijken gewoon met hoop en blij als ik er ben.
0: Ja.
1: Want in India wordt het zo ontvangen, in Suriname ook.
0: Ja.
1: En kijk, hier moet het zich verder gaan ontwikkelen. Als we hebben over de sari walk, hè?
0: Ja.
1: En die doen voor de vrouwen. Maar bijvoorbeeld in Suriname, ik ben actief in Nikeri, in Nieuw-Nikeri. En de vrouwen die kijken gewoon uit als ik er ben en als er iets daar wordt georganiseerd.
0: En organiseert u in Suriname, heeft u daar iets voor die vrouwelijke ondernemers, vertelde u?
1: Ja,
0: dus en de meisjes, misschien ook,
1: misschien ook duidelijk de luisteraars. We hebben onlangs een center laten bouwen bij het ouderlijk huis van ons. Het is niet zo groot, maar het is laagdrempelig.
0: Ja.
1: En daar hebben we al een vrouwengroep. Die komen daar niet met regelmaat, maar projectmatig. Als er iets is, dan organiseren we daar wat. Nu bijvoorbeeld op 2 mei gaan we Moederdag Special daar organiseren.
0: Ja.
1: En dat is bedoeld dan voor vrouwen die het minder hebben en die iets met moeder en kind willen doen. Dus we hebben zoiets voor hun georganiseerd. Ja, en dat is wel leuk. En wij stimuleren, het centrum moet zich nog gaan ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij stimuleren ook vrouwen die een expertise hebben en die ooit naar Suriname gaan met vakantie en naar Nikeri gaan. Dan vragen we van, joh, als je daar een workshop wil geven of een lezing, dan hebben we de ruimte ter beschikking.
0: Oh, wat interessant, hè? Maar ook ontzettend inspirerend. U vertelde ook, ja, daar ga ik helemaal op aan, hè? Want in mijn programma Rani Kikahani, stellen we zoveel mogelijk vrouwen in hun verhalen, hè, zetten we ook in het licht. En als u dan zegt van, ja, dit een van de, het project is, een van de doelstellingen is, hè, om vrouwelijke ondernemers ook centraal te stellen, meisjes, kinderen en ons erfgoed ook te promoten. En wat ik zo mooi vind is dat u zegt van, ja, ook vrouwen die het minder hebben. En we hebben dus die 2 mei ook een moeder-dochterdag, of in ieder geval moederdag speciaal.
1: Moeder en kind.
0: Hè? En dat er is. En dat op deze wijze toch een heel mooi ode aan het gezin en ook mensen die dat minder hebben. Dus eigenlijk ook op projectmatige basis. Prachtig, ik vind het best wel inspirerend als je dat ook op deze manier vertelt. En wellicht ook heel veel mensen geïnspireerd raken door dit idee, hè?
1: Ja, dat is het eigenlijk, hè, om mensen. En mensen, ik word ook geïnspireerd door mijn omgeving. En dan heb je de drive ook gewoon door te gaan, hè?
0: Ja, ja.
1: Want we doen het niet alleen. Hè. Het is altijd, op de juiste moment kom je dan de juiste mensen tegen.
0: Ja.
1: En die helpen weer een handje verder. En dat is zo fijn, hè?
0: Ja, en ook de kleine dingen. Hè. Het hoeft niet groot. Ja. Maar u zegt ook, we hebben daar een initiatief. En het hoeft allemaal niet zo groot te zijn, maar toch zo'n groot impact maken.
1: Ja, dat is zeker belangrijk. Dat mensen zich gelukkig kunnen voelen en dat ze ook het gevoel hebben dat ze erbij horen.
0: Ja.
1: En niet daarom in Nikeri zijn we heel laagdrempelig ook bezig. Dat we gewoon iedereen hoort erbij. Hè? Dus en het is niet ook alleen voor hun bestaan hoor. Het is voor alle culturen staan we open.
0: En uw event hè, in Nederland, dat is onder, dat is dus in Koog aan de Zaan. En mijn vraag is, heel vaak zijn dit soort events in Rotterdam, Den Haag en Utrecht, weet je, Amsterdam.
1: Hoofdsteden.
0: Ja, precies, hè, al die randsteden. En ik vind het wel heel bijzonder dat er ruimte is, ergens anders. Hoe komt dat dan, dat u dat daar wilde gaan houden?
1: Ja.
0: Want het is ook een mooi gebied.
1: Ja, in eerste instantie, ik woon al vanaf de jaren 90 in Zaanstreek. Dus ik vind waar je woont, hè, dat is fijn als je een bijdrage kan leveren.
0: Mm-hmm.
1: En afgezien daarvan, Zaanstad heeft zulke mooie plekjes. Een van de plekken is dan de Zaanse Schans.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht van, we gaan het gewoon hier starten. En het is fijn toch als het cultuur verspreid in Nederland is. We hoeven niet iedere keer naar Den Haag of Rotterdam.
0: Yeah.
1: Het klopt dat de meesten bestaan in die kant wonen, maar de Sari Wokkenten, het is voor iedereen. Het is niet alleen voor Hindustanen, maar het is voor alle culturen.
0: Yeah.
1: En daarom dacht ik van, waarom niet aan de andere kant dan?
0: Yeah.
1: En al de Hindustanen van Den Haag komen dan één keer per jaar naar Zaanstreek om de mooie Zaanse Schans te bezoeken.
0: Ja, dus het is eigenlijk win-win wat u zegt, hè?
1: Ja.
0: En het is inderdaad, ik heb de foto's mogen zien. En de foto's zijn prachtig. En hè, met alle met bruggetjes en water en huisjes. Dus het ziet er inderdaad een hele mooie manier om uw stad ook op deze manier te promoten, hoor ik.
1: Ja, dus dat is de stad, de cultuur. En het is ook een uitstapje, hè? Ja. Voor vele mensen is het misschien een afstand, maar goed. Als je je voorbereidt van tevoren, dan is die ene dag. Dat moet kunnen.
0: Ja, en je gaat vaak met elkaar, hè? Je spreekt met elkaar af en dan ga je met elkaar. Dan is het inderdaad minder heftig.
1: Ja. En het is altijd leuk. De mogelijkheid is er ook om die saris en zo met elkaar te traperen. Dus het is gewoon een mooie dag onderling.
0: Ja, precies. En het is de Indian Light Foundation. Hoe is deze erbij betrokken?
1: Sorry? De
0: Indian Light Foundation?
1: Ja.
0: Ja, want het wordt georganiseerd, toch?
1: Ja, door Indian Light Foundation.
0: En
1: ja,
0: hoe
1: klopt.
0: Is dit gelinkt met u?
1: Ja, ik ben de oprichter van de Indian Light Foundation.
0: Ja, en vanuit die hoedanigheid doet u dit, hè?
1: Ja, klopt.
0: Mooi.
1: Ja, maar goed, ik doe het met anderen. Ik ben het initiatiefnemer en oprichter van Indian Light Foundation. Maar ik doe het wel samen met mijn bestuur en een aantal vrijwilligers.
0: Ja, en u vertelde hè, dat dit event is al voor de derde keer. Hoe is het ontvangen? Hoe is het ervaren door de mensen die meededen? Maar ook de mensen in de regio. Wat vonden ze ervan?
1: Ja, fijn. Want ik heb wel ook niet Hindustaanse mensen gehad die hebben deelgenomen. En wat ik zei, het moet een beetje bekendheid krijgen. Dus het wordt wel goed ontvangen hoor.
0: Ja.
1: Mensen zijn ook heel enthousiast en vinden het wel interessant. Dus ik moet zeggen, de publiciteit vorig jaar was goed en dit jaar gaat ook wel goed.
0: Mm-hmm.
1: En kijk, qua aantal zeg ik niet dat het er is wat ik wil, maar dat gaat langzaam wel groeien, denk ik.
0: Ja. Ja, en u vertelde, hè, het is meteen een event waar echt verschillende culturen bij elkaar mogen komen. En in ieder geval met sari, hè, en u had het over het draperen en met elkaar wandelen. Wie doen er allemaal mee? En kan iedereen zich aanmelden hiervoor?
1: Ja, natuurlijk. Het is laagdrempelig. Vrouwen van alle culturen, kinderen kunnen meedoen, mannen kunnen ook meedoen. Ah. Kijk, ik zie mannen misschien niet in de sari, maar ik heb zelf onze broeder Rayman heb ik een keer gehad in een kurta. Dus,
0: ik wilde net vragen, wat had hij aan?
1: Hij had een kurta aan. Ja. Dus mannen zijn ook welkom om de vrouwen te supporten. En er komen ook wel vrouwen die niet meelopen. Ja. Maar dan blijven ze rustig bij het restaurant gewoon zitten.
0: Ja.
1: Het is een buitengebeuren en in de tuin daar bij restaurant Kathmandu.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn heel gastvrijheid. We worden daar ontvangen. Er is binnen. Als je wil verkleden en buiten kun je zitten. Dus ga je meewandelen, dan loop je mee. Wil je gewoon daar blijven zitten, wat drinken, dan is dat mogelijk.
0: Ja. Ja, geweldig. En de luisteraars, u zegt inderdaad, hè, als ze willen participeren, kunnen ze zich gewoon aanmelden. En zijn er ook andere organisaties waarmee u samenwerkt? Hè? Want u vertelde net, hè, Indian Light Foundation, die organiseert dit. Doet hij dat soms samen met, hoe is dat afgelopen jaren gegaan?
1: Ja, ik heb met plaatselijke organisaties en ik zoek ook aansluiting buiten Zaanstreek, hè? Dus, als ik van deze editie hoor ik wel een aantal vrouwenorganisaties die willen aansluiten.
0: Mm-hmm.
1: Dus echt als organisatie.
0: Mooi.
1: Dus dat geef ik alleen maar toe.
0: Ja. Ja.
1: Omdat het ook op landelijk niveau is, is het wel fijn als er ook organisaties, vrouwenorganisaties of stichtingen, als ze aansluiten, is alleen maar goed. En uiteindelijk doe ik het niet voor mezelf, maar gewoon om het erfgoed te behouden, om te promoten. En hoe mooi is het als we zo draagvlak kunnen creëren dat dit event voort kan
0: gaan. Ja. Ja. En dan betekent het ook, hè, dat wij met z'n allen moeten delen en blijven delen. En u had het over landelijk, dat wij zoveel mogelijk van alle streken en hoeken van het land mensen en richting Zaanstreek proberen te krijgen.
1: Ja, ja. Hoe mooi is dat niet? En we zijn nu begonnen. Ik weet het ook niet hoe het kan uitpakken, stel als groter worden, maar nu is het idee gewoon bij Kathmandu te starten naar de Zaanse Schans.
0: Mm-hmm.
1: En wie weet, als we met andere organisaties praten, als het even kan, dan zouden we het gewoon in Zaanstreek willen houden. Mm-hmm. Dan, wat ik al eerder aangaf, hè, dan is het een beetje verspreid overal dat er wat gebeurt.
0: Yeah.
1: Maar misschien qua locatie, als het niet haalbaar is, als we groter worden, dan zouden we in Zaanstreek een andere plekje moeten zoeken.
0: Ik vind het wel bijzonder, want ik hoor daar een hele mooie droom. Klopt het?
1: Ja.
0: Want u had het over de aantallen. Zijn nog niet waar u van droomt. Maar ook de plek, hè, het mag wat meer verspreiden. Is dat uw droom en in de toekomst wat u zou willen?
1: Ja, dat het echt een begrip mag gaan worden. En vooral de sari. Hè. Ik was 16, had ik ooit met een zo'n Diwali-verkiezing meegedaan en dat viel ik ook in de prijs. En vanaf 10 ben ik zo trots op onze sari.
0: Yeah.
1: En hoe mooi is het niet als dit een succes mag worden.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat wij ook de sari, onze sari dus blijven eren, eigenlijk hoor ik je zeggen.
1: Ja.
0: Die mag ook meer gezien worden.
1: Ja, en het is gewoon een elegant kledingstuk. On stitch, niet op maat. Iedereen past erin.
0: Mm-hmm.
1: En het enige is de kunst om het even te draperen.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat weet, dan kan je ermee dansen. Je kan ermee wandelen.
0: Yeah.
1: Hè? Dus nu ook. Ik hoorde geluiden dat iemand in een dhotivorm dit keer de sari zal aandoen. En met gimpen eronder.
0: Oké. Okay.
1: Nou,
0: ja, dat kan ook, hè. En was het vorig jaar ook zo dat mensen in een sari rondliepen en gimpen eronder?
1: Ja, ik ook. Ik heb ook begrepen eronder, hoor. Dus ja, leuk. Dus dat is...
0: Dus eigenlijk maar is het ook een hele nieuwe mode, zou het kunnen worden, hoor ik u zeggen.
1: Het is als je eigenlijk misschien heel ouderwets, dan zou je denken, nee, een sari moet je met een mooie slipperschoen of zo. Mm-hmm. Maar tegenwoordig kan dat wel. En nu met de sari wokkent het helemaal.
0: Ja.
1: Dan voel je je gewoon vrij om te wandelen. Ja. En het is 5 kilometer, dat valt wel mee, hoor.
0: Zeker.
1: Het is niet echt aanpoten, maar we lopen gewoon relaxed. Dus mensen die echt hard lopen, die hebben er misschien wel moeite mee. Mm. Maar het gaat erom om de elegantie van de sari ook. En ja, dat je heel bewust loopt de sari.
0: Ja, en hoe start inderdaad bij restaurant Kathmandu. Komen er ook echt mensen er naartoe om te kijken, om een beeld te hebben?
1: Ja, mensen komen. Als mensen die vorige jaar hadden we ook, hoor, dat mensen die wisten dat het zou plaatsvinden. Ja, dan heb je toeschouwers, hoor. Die gaan ons ook toejuichen van, oh ja, we gaan die oversteken. En dan komen ze kijken wat voor muziek het is. Nee, zeker.
0: Wat heerlijk.
1: Zeker, hoor. Mensen zijn wel echt nieuwsgierig. En natuurlijk in plaatselijke krant en media, dat verschijnt het ook.
0: Ja.
1: Dus mensen houden het wel in de gaten.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, de warmte en energie waarmee u dat vertelt, denk ik, oh, ik heb er helemaal zin in om dat ook te zien. En ik kan me zo voorstellen dat als de luisteraars dat horen, dat die ook denken van, oh, maar ik wil dit ook wel meemaken. Ja. En wat een mooi uitje is het. En het is 28 juni en dan is het ook tegen die tijd, hopen we, hè, dat ook heel, ja, dat het in ieder geval zonnige, mooie prachtig weer is. En dan is het nog beter, hè?
1: Ja. Dus reden genoeg dan om van heinde en verre te komen, toch?
0: Omdat het geen winter weer is. Ja, zeker. Dan hebben we geen reden om thuis te blijven. Wat verwacht u van de luisteraars?
1: Nou, de luisteraars, ik zou vragen om het voor te zeggen. Mm-hmm. En gewoon komen kijken hoe het is. En ons ondersteunen dat dit groter mag worden.
0: Ja, zeker. Sorry, wat wilde u zeggen?
1: Ja, dat ze komen en gewoon meelopen. En iedereen neemt toch bepaald energie ook mee. Hè? Dat het heel leuk mag worden. Dus zeker van harte. Ja. Enthousiaste mensen. En kom, loop mee met ons.
0: Ja, en het is gewoon ook nog eens... het is gewoon prachtig dat wij ons eigen kledingstuk... Hè, en, wat onze voormoeders en voorouders hebben meegenomen uit India... dat wij die gewoon blijven dragen en voordragen. Ja,
1: dus mensen, mocht het zijn als er mensen zijn die geen sari hebben. Mm. We hebben altijd een stapeltje sari nemen we mee.
0: Dat is ook interessant.
1: Maar dan moeten ze wel van tevoren even aangeven.
0: Ja.
1: Dan mogen ze een leen, ze hebben ze die dag een leensari.
0: Ach, ja. Ja. En die mogen ze naderhand weer teruggeven.
1: Ja. En het is inderdaad wat u zegt. Hè? We moeten het cultuur echt heel serieus en van harte met heel veel liefde uitdragen. En dan geloof ik ook dat het mooi zal aanslaan.
0: Laten we hopen dat het in ieder geval dan het Sanstreek kleurt met alle kleuren. Ja. En dat het ook nog met onze prachtige Indiase kleding.
1: Ja, ik moet zeggen inderdaad, ik maak de mensen hier wel een beetje gek, hè, met al die kleuren. Ja. En ze zien foto's van vorig jaar ook. Dus het is wel trots. Ik voel me wel heel erg trots, hoor. Dat ik het cultuur met het cultuur zo ben opgegroeid en dat ik het zo samen mag uitdragen.
0: Precies, ja. En dat, ik vroeg me af, heeft u nog een boodschap voor de luisteraars? Want ik heb gezegd, u heeft aangegeven, hebben we nog iets nog niet geraakt?
1: Ik zou zeggen, onze website, hè? Ze kunnen onze website, als het goed is, we waren een beetje bezig met wat aanpassingen. Ik weet niet of het ondertussen is gezet, kunnen ze gewoon onze website raadplegen.
0: Ik zag www.indianlightfoundation.org.
1: Daar kunnen ze, dus daar kunnen contactgegevens alle... zijn daar.
0: En aanmelden.
1: Ja, lukt het niet met de aanmelding, kunnen ze altijd even bellen via de contactgegevens op de website.
0: Ja, precies. Oh, dat is heel fijn. Dat is inderdaad heel fijn. En dan, is het één kleur rijk geheel op de gimpen, in de sari of de kurta's of wat iedereen heeft in onze Indiase klededracht. En dan gaan we een zaanstreek heel mooi kleuren.
1: Ja, zeker. Dus bij deze, hè, het oproep aan alle luisteraars nogmaals. Zeg het voort. En ik hoop Den Haag, Rotterdam, Utrecht, iedereen te verwelkomen.
0: Uit alle hoeken. Ja, zeker. Uit alle hoeken.
1: Ja. En als er ook organisaties zijn, hè, dus die zijn ook van harte welkom. Of ze kunnen gewoon apart even contact opnemen.
0: Precies.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze gewoon apart contact opnemen. En dan als organisatie misschien in een heel prachtig tenue verschijnen.
1: Ja.
0: Ja, dat klinkt echt heel mooi. Want als het goed is, en ik hoop dat wij dat ook mogen doen, is dat wij ook met onze eigen organisaties die kant op kunnen komen. En dan in onze eigen tenue ook mogen wandelen.
1: Ja.
0: Dus dat is toch prachtig. Ja.
1: Ja.
0: Dat we op die manier dus eigenlijk ook...
1: Ik
0: zou dat ook een stukje cultuur kunnen uitdragen op die manier. Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, en ik ben ontzettend enthousiast, heel blij. En om dit gesprek met u gevoerd te hebben. Dus ik wil u heel erg hartelijk bedanken, mevrouw Hanuman, voor dit mooie gesprek. Namens Radio Vagon, namens al de luisteraars en ook namens mij. Ontzettend dank dat u in de uitzending wilde vertellen hierover.
1: Ja.
0: Het is een prachtig doel wat u met die organisatie nastreeft. En als ik u hoor, hè, dat u hoe u bezig bent in India, in Amlapuram en in Nikeri en in Nederland, dan denk ik, wat mooi dat u dit ook uitdraagt. Ook niet alleen, hè, een erfgoed, maar ook een steuntje in de rug van de meisjes. Maar ook in het kader van een vrouwelijk ondernemerschap, dat u dat ook toejuicht en ook helpt.
1: Dus het is een walk, maar het is ook verbinden, ontmoeten, maar het is ook een goed doel.
0: Ja, en voor de Nederlandse vrouwen is het een meet and greet en heerlijk socializen en elkaar ontmoeten ook. Hè?
1: Maar ik wil bij deze jullie ook heel hartelijk bedanken dat ik de mogelijkheid heb gehad om mijn zegje te doen.
0: Mm-hmm.
1: En alle luisteraars wil ik ook bedanken. En dank voor de fijn gesprek. En ik hoop jullie ook te mogen begroeten de 28e.
0: Zeker, zeker. Dank je wel.
1: Oké, dag hoor. Dag.
0: Dag, dag.
1: Dag. Dag hoor.
0: Dag.
2: Dit is Vagon Hindustani Radio.
3: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fagon.
7: Digitale radio, FagonFM.nl.
8: Dit is het Fagon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
9: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld.
7: Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
8: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
10: दोस्तों कार्यक्रम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार 1972 कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी क्या गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हेफ्त नास्त आते लीफ है कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो देश को भी बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है और खुद को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे एक अति सुंदर प्रोग्राम साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे सरनामी संगीत का उसमें कुछ महान महान संगीतकारें हैं हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडेस का और उसके बाद कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं शायरी भी है तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना रफी साहब

0: एकदम शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे सुरीनाम देश ऑल इंडीज का जबरदस्त गाने वाली द चटनी एंड द बैठक गाना क्वीन फ्रॉम हॉलैंड बिजानवती चैतू। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।
1: Vahon Hindustani Radio.
2: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, wagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
9: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

om kippenvel van te krijgen. Roep hier maar de Suriname deze kalakaroni sunaya. De great Ryan Nennen pehle bij mij. Music formatie Class X. Agla bayan ek aur jabardast song hai mohabbat hona jaye Mr. Prey feat Kwaiki kya baat hai music formasi good vibes

0: Beautiful song हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम में श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया अपना बना ले और मन मेरी जान। सुनाने वाले थे रणधीर और संजय अयोध्या, म्यूजिक फरमाइशी एक्सक्लूसिव।
1: Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 2747। मेरी इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president.

0: President Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और लेके पहला पहला प्यार, और कौन के ये पहला पहला प्यार है हमारे यारो। और उसके बाद अभी हम और आगे अपना प्रोग्राम को आम की सुनाएंगे। हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07532247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: हर अपर्तेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्तेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.